0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat 2 rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. En dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat. En ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: al in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van 100 euro per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: op Douwe-Egberts-Loor en Senseo.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: De Beter Pick-a-Billy's.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Jouw online fashion outlet.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Alle verf super voordelig.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
13: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
17: Te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
8: De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen. Zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. En dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen Knopen de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen Briele en de aansluiting met de N15.
17: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee

0: op de radio. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Ja, de Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op je dinsdag 22 september 2026. Dit is Radio Noordzee. Ik heb een beetje stress. Ja, ga ik zo meteen meer over vertellen. Misschien kan je me daarbij helpen. Gedeelde stress is halve stress, hè? Dat is oud-Hollands gezegde. Deze ochtend gaan we ochtend koffie drinken met niemand minder dan Edwin Evers. Want hij heeft een nieuwe single en daar willen we alles over weten. Rond

Afro-Brossen, heb je even voor mij. Volgende week maandag is Frans Bauer te gast in de ochtendshow. Dus dan weet je dat. Als je het laatste nieuws wil weten. Alle feitjes over Frans Bauer. Hij vertelt je jezelf. Volgende week maandag de 28e september. Zet het in je agenda. En hier is Marco Borsato.

Bank. Tessa June. June vind ik een mooie naam. Steken nog, mijn dochter heeft als tweede naam June. Ivy June heet ze. Tessa hoorde je hier bij Noordzee Achterbank. En daarvoor Marco Borsato, en ik leef niet meer voor jou. Langzaam kruipen we richting de nederpoppepper van deze ochtend. Daar heb ik een beetje stress over, want er zijn leuke suggesties binnengekomen. Maar het zijn wel platen die ik al vaker heb gedraaid. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een nieuwe nederpoppepper uit de jaren 80 of 90, die jij graag zou willen horen. En zet er even bij waarom die ene plaat nou zo belangrijk voor jou is. Dan komt hij binnen nu en een paar minuten langs. En dat is dan gelijk een lekker moment om wakker te worden, toch? Dan zorgen wij voor een oppepper. Alright. Nou, nu tijd voor Donnie en Robert van Hebert. The Fisherman Friend.

0: Hitflits, nou oud, een paar weken geleden was het, hè. Van Donnie samen met Robert van Hemert in de ochtendshow van Noordzee. Met zometeen Gordon voor je. Trouwens, Gordon gaan we donderdag even bellen in de ochtendkoffie. Hij heeft een remake gemaakt van het lied Omdat ik zo van je hou. Maar ik ga hem ook zo voor je draaien. En ook Flair hoor je zometeen hier bij Noordzee.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Pasta Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Fletcher extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Beter Pick-a-Bully's.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal inbraken in brandweerkazernes is dit jaar flink gestegen, maar de hulpverlening is er nauwelijks door in problemen gekomen. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar zijn er al ruim 4 keer meer inbraken geweest dan vorig jaar. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer van het schadelijke PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. De huizenprijzen zijn afgelopen maand iets gedaald. Volgens het CBS is het nog niet veel. Het gaat om 0,1%. Voor een koopwoning werd vorige maand gemiddeld zo'n €500.000 betaald. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en het blijft in de ochtend nog zo en wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan nog een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen, 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht, een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Houdingsveld Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.

0: Ken je de band The Weeknd? Daar lijkt het een beetje op, hè? Het is een hele leuke, fijne sound. Flair hoorde je en Door het oog van de nacht. Je bent bij Radio Noordzee. Zometeen Mart Hoogkamer voor je. Kroeg in de hemel. Dat zou leuk zijn, hè? Dat je dan er niet meer bent. Dat je dan naar de hemel gaat. En dat je daar gewoon een rondje kan geven. Dat is wel heerlijk.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: Laat ga ik zo voor je draaien. Maar eerst tijd voor Dennis. Dankjewel Dennis voor je leuke appje. Silvan, ik ga op weg naar Zeeland. Zou je mij een extra boost kunnen geven op deze dinsdagochtend? Met Bluf en Gijken en Zoute Landen. Nou, dat is toch een van mijn favoriete platen ook, joh. Dennis, een hele goede reis richting het mooie Zeeland. Nu voor jou.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

Goldband samen met Maan en Stiekem hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands vanmiddag weer. Wat een middag vanaf 4 uur met René Verkerk, met Kobus en met Jonathan. En daar is ook deze dame te gast vandaag. Mis dat niet, want ze gaat haar nieuwe single tegen horen brengen. Ik heb het over Babette vanmiddag hier live.

0: om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: De meer mini weken, meer voordeel, meer mini.

Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.

0: Schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt, ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: geniet van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit de PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild, en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna een miljoen euro verkocht, terwijl was gerekend op 50.000 euro. Zo brachten twee hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, twee gitaren en een zelfportret verkocht. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Werkzaamheden de oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meer 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een half uur vertraging door werkzaamheden. 8 kilometer file.
0: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en mijn

0: bent Raccoon. Oceaan bij Noordzee, daarvoor trouwens Mark Floor. Sneller, parkje, biertje, vrienden, hoorde je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Het is alweer 8 uur geweest. Je bent bij Radio Noordzee op de 22e september 2026. En niet vergeten, we hebben een nieuwe app, hè. Zorg ervoor dat je hem downloadt en klik eventjes op onze actiebutton. Dan maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Lekker op vakantie en neem je Noordzee mee met de app op je telefoon. Komende week gaat die reis eruit. En dus alleen maar even die app downloaden. Die vind je op radionoordzee.nl. Het is belangrijk om eventjes te downloaden. Anders kan je niet meedoen natuurlijk, hè.

0: mij.
1: Ja, als je ergens de was moet doen, doe het dan bij het Sida Romli. Jij was bij mij, hoorde je bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Zometeen, de ochtendkoffie. Deze ochtend gaan we bellen met Edwin Evers. Kijken of Hardenberg al een beetje wakker is deze ochtend. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en daar willen we alles over weten. En sowieso leuk om een keer te weten wat de ochtendrituelen zijn van Edwin Evers tegenwoordig. Hè? Hij hoeft niet meer zo voor op te staan, zou je denken. Nou, dat gaan we allemaal aan vragen. Luna komt er ook aan voor je en dit is die man met het rode petje.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. Je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been a pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
0: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Slaat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis. Pak hem.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een groot deel van Nederland zit er meer PFAS in het water dan het RIVM adviseert. Dat heeft Greenpeace uitgezocht. Maar, zeggen ze, je kunt het water gewoon blijven drinken. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten over straat kunnen gaan zonder dat ze bang hoeven te zijn gefilmd te worden, zegt de autoriteit. Hives was ooit de populairste social media site van Nederland en vanaf vandaag is het terug. Het platform gaat alle data opslaan op Europese servers, zodat het niet afhankelijk is van Amerikaanse big tech bedrijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en het blijft in de ochtend nog zo en wel eens op de meeste plaatsen droog. Er kan nog een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is minder druk dan gebruikelijk over het algemeen op dit tijdstip. De langste dagelijkse files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Dit zijn de opvallendste files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 15 kilometer tussen Knoopend Empel en Afrit Geldermalsen. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Half uur vertraging ongeveer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade Knoopend de Hoek, 17 kilometer file. De tunnel is weer open op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Door de kapotte vrachtwagen nog steeds een kwartier vertraging tussen Knoopend Burgerveen en Hoogmade. A12 Den Haag richting Utrecht was heel veel vertraging. Tussen Knoopend Gouwen en Bodegraven 7 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden een half uur vertraging in 7 kilometer file tussen Wolvenga en Heerenveen.

0: Next en Habibi hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, die drinken we deze ochtend met de man die jarenlang vroeg opstond. Het is voor hem ook geen enkel probleem, dames en heren. Edwin Evers, goedemorgen!
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen.
3: Twins, ja, het is nu in één keer vroeg voor jou, of niet? Of slaap je niet meer uit?
2: Nee, ik ben nog steeds altijd vroeg. Dus ik ben meestal wel 19:30, 20:15 ben ik wel rise and shine.
3: Maar wel bruin.
2: Jawel hoor, ja, zeker. Oh. Ja.
0: En hoe ziet jouw ochtend eruit dan? Wat doe je dan?
2: Klein beetje ontbijten naar de sportschool. Dan veel ontbijten. En dan meestal studio of andere dingetjes die ik doe. Voorbereiden voor radio. Dat hoef ik natuurlijk niet de hele week. Maar ja, dat doe ik meestal op donderdag.
3: Ja.
2: Weekend spelen. En begin van de week is een beetje mijn weekend eigenlijk.
0: Maar sportschool dus ook. Dat wist ik helemaal niet wat leuk. Dat zie ik nog niet zo lang.
2: Jazeker. Ja. Wat zeg je, sorry?
0: Nog niet zo lang. Of is het... Flauw.
2: Net begonnen.
0: Hey Edwin, op welk punt in jouw leven dacht je bij jezelf... Ik ga zingen?
3: Weet je dat nog?
2: Op dat punt ben ik nog steeds niet. Dus, Nee. Maar ik... wanneer dacht ik dat ik kon zingen... en wanneer ga je dat dan vervolgens ook doen?
0: Ja, dat lijkt me zo spannend.
2: Ja, dat is een ding. Nou, ik deed natuurlijk zingen wel gewoon een beetje thuis zo, zeg maar. En ook als ik liedjes aan het schrijven was. En waar ik toen nog niet zoveel mee deed. Maar ik heb toen een keer meegedaan aan Just the Two of Us. Een programma waarbij een zangeres gekoppeld werd aan een bekende Nederlander. En dat was ik dan. En met Birgit Lewis heb ik toen gezongen. En wij wonnen dat programma. En toen hadden ineens in één keer zoveel mensen iets van... ook bij de band bijvoorbeeld. Waarom ga je niet zingen bij ons ook een paar liedjes?
3: Ja.
2: Nou, zo is het een beetje gekomen. Ja.
0: Derde soloalbum alweer. En nu de single eraf. Ja. Vaste Grond. Vertel er eens over.
2: Ja. Vaste Grond. Ja, nou kijk. Het is eigenlijk not done om uit te gaan leggen waar liedjes over gaan. Althans, waar het voor jou over gaat, vind ik altijd, daar gaat het over. Ik heb het geschreven vanuit het idee van dat je vasthoudt aan de zekerheid die je hebt. Terwijl je misschien diep in je hart wel andere dingen zou willen doen. Maar die stap gewoon niet durft te maken om welke reden dan ook.
3: Dus ja.
2: Een beetje koudwatervrees heb ik het in één woord altijd samengevat. Maar dat vond ik niet zo'n goede titel.
0: Maar goed, je schrijft het uit je hart. Dus wat is dan bij jou iets wat je eigenlijk ook nog wel eens een keer zou willen doen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Want zo'n meer de dingen die ik... Nee, ik heb ook niet zo'n bucket... Het gaat ook niet zozeer over een bucketlist, hoor. Het gaat meer over je leven op de manier zoals dat goed en veilig is. Maar vaak denken van, ja, ik wou dat ik dit of ik wou dat ik dat, weet je wel.
3: Ja, ja.
2: En dat zie ik gewoon om me heen wel mensen die bezig zijn met dingen waarvan ik denk, ja, word je daar nou echt blij van?
3: Ja.
2: Maar goed, ja, het is niet iedereen gegeven natuurlijk om alleen maar te doen wat je leuk vindt. Ik gelukkig wel, en daar prijs ik me ook heel gelukkig mee.
3: Ja.
2: Maar het betekent niet dat ik de andere kant ook niet af en toe zie en dat best af en toe schijnend vind.
0: Ja, snap het. Ja, nou, dit nummer, ja. Je hebt alles zelf gedaan. Hè?
2: Maar kijk, als het voor jou ergens anders over gaat, dan is dat ook goed. Hè? Want soms dan schrijf ik wel eens dingen en dan zeggen mensen, ja, gaat het hier of daarover? En dan denk ik, nee, helemaal niet gewoon. En dat is wat iedereen erin hoort. Ja. Dat is wat het is, weet je. Dat is altijd goed.
0: Jij zegt zelf altijd, je moet niet over lullen eigenlijk. Je moet gewoon luisteren, toch, naar die muziek.
2: Dat is het mooiste natuurlijk.
0: Ja, dat gaan we ook doen. Ed, ik weet je veel. De volgende tracks die eraan komen, ben je al bezig? Of die zit nooit stil, denk ik, hè?
2: Ja, sterker nog, ik denk dat ik alle liedjes voor het album al heb. Alleen, tegenwoordig is natuurlijk een album uitbrengen in één keer niet meer de manier. Dus je brengt steeds liedjes uit. En ik ga, denk ik, over een week of vijf komt er een volgend liedje van het album uit. En zo tot aan het volgende voorjaar.
0: Ja, nou is het voor mij als discjockey een beetje raar om de beste discjockey van Nederland aan te kondigen. Wil je het zelf even doen, het plaatje, alsjeblieft?
2: Nou, dat vind ik nog veel erger.
0: Oké, dat gaan we nu draaien. Vaste Grond, Edwin, dank je wel voor je tijd.
2: Oké.

lekker meezwaaien. De Dijk, Huub van de Lubbe en Als het golft, en daarvoor nieuwe single van Edwin Evers. Vaste grond, wat een leuke plaat is dat zeg. Gaan we wel vaker draaien hoor. Goedemorgen, wakker worden met 200% puur Hollands. En daar is Yves Beres ineens. Je droomt

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: 80 jaar, de tijd van...

0: aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taart-icoontje?
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen 1 rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file met een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Deze hele week de Hollandse hitlist bij Radio Noordzee. Robert van Hebert samen met de bankzitters in Rapido.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Waar wij zangers en zangeressen eren op een speciaal podium. En ja, het zijn platen die uit de top 40 komen, maar we een beetje vergeten zijn. Nou, zo ook deze plaat. We gaan haar toevoegen met deze track. Body Sinclair en Doe Alles Nog Een Keer.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

Had je al meegekregen dat je een reischeck te waarde van 2000 euro kunt winnen deze week hier bij Noordzee? Nee, nog niet. Ga ik je zo meteen alles over vertellen. Ook IOS komt eraan, Jungle Wagner. En nu tijd voor Jeffrey Hezen hier bij Noordzee.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op Ethos.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: vloerplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt, net als Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. Uit een nieuw rapport blijkt dat er meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Hives is na 13 jaar weer terug. Het social media platform stopte destijds door de moordende concurrentie van Facebook. Maar er is nu behoefte aan een minder verslavend platform, denkt de eigenaar. Er zijn steeds meer mensen die een EHBO-cursus volgen, meldt de NOS. In een paar jaar tijd is het aantal cursisten gestegen van 9000 naar 15000. Vooral onder jonge ouders is EHBO populair. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en het blijft in de ochtend nog zo en wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan nog een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.

je met die heupen. Django, wacht, hoor je. En de Bachata Bailando. Bij Noordzee. Zeg, heb je het al meegekregen? We hebben hier een reischeck te waarde van 2000 euro voor je klaar liggen. En daarvoor hoef je maar één ding te doen. Eventjes de app te downloaden. Die vind je op radionoordzee.nl. En klik dan in die app op het knopje Doe mee. Laat je gegevens achter. En word jij vanmiddag gebeld bij René Verkerk tussen 4 en 7. Kom je live in de uitzending, dan ben je de dagwinnaar. En krijg je sowieso een mooi Radio Noordzee pakket.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

0: Ja, ik zei al eerder, dat scheelt ook heel veel brandstof, hè, als je halverwege afspreekt. Suzanne Freek hoorde je bij Radio Noordzee. In de ochtendshow die alweer voorbij is. Morgenochtend doen we het weer vanaf 7 uur. En zometeen, geen Marleen, maar... dames en heren, Stoute Wouter, Wouter Kooijman. Veel plezier met hem. Spreek je morgen.
1: Radio Noordzee.
0: Je sneller.

0: is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt net zoals Greenpeace dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit, inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Russo en wingman Samuel Welten met Boom! Wat een klein beetje symbool staat misschien wel voor hun carrière. Want nou, die zijn van allebei wel geëxplodeerd, hè, de afgelopen jaren. Samuel Welten geeft volgend jaar zelfs zijn eerste twee eigen concerten. Eentje in Amsterdam, Paradiso, en in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Daar gaat hij ook staan met zijn show Geef mij de kroon. Om op de zaken maar vast vooruit te lopen. Goedemorgen.

0: en columnist is 62 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En Sanne Hans.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met je 42e verjaardag. Laatste shownieuws krijg je zometeen live vanaf de shownieuws redactie. En deze week maak je kans op een reischeck van 2000 euro. Nou, hoe je die kunt winnen, dat ga ik je zo meteen vertellen. Laten we eerst eens even lekker een pakje pleur maken. Speel even de kunst.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Janita Engels, de vriendin van de vorige week overleden Ben Saunders, wil Bens laatste muziek uitbrengen. De zanger werkte voor zijn overlijden nog vol passie aan nieuwe nummers. Op het moment dat ik daar de kracht voor heb gevonden, zullen we de nieuwe muziek van Ben Saunders met jullie delen, vertelt ze op Instagram. Volgens haar was de muziek ontzettend belangrijk voor Ben en wil ze die daarom graag met zijn fans delen. Anouk staat volgend jaar met het Metropool Orkest in de Ziggo Dome. De zangeres geeft op 4 en 6 juni twee concerten in Amsterdam. Tijdens de shows brengt Anouk muziek van haar nieuwe album dat volgend jaar verschijnt en nummers van de afgelopen jaren. Dat wordt dus niet zomaar een concert, schrijft ze op Instagram. Zanger John West is zondag getrouwd met zijn grote liefde Marina. Het stel gaf elkaar na 13 jaar samen het jawoord in Delft. Ik ben heel blij dat we eindelijk getrouwd zijn, vertelt John aan Shownieuws. De zanger blikt daarbij terug op hun jaren samen, waarin ook zijn carrière flink is gegroeid. John West vroeg Marina al in maart 2024 ten huwelijk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

Marco Borsato en John Eubank, die vorige week aanwezig was bij de Dutch Songwriter Hall of Fame ceremonie in Beeld en Geluid hier in Hilversum. En daar zei hij dat hij Marco Borsato gewoon nog spreekt. Hè? En dat was toch leuk om even te horen op de een of andere manier. Goedemorgen, Wout hier met Hollandse Hits. Zometeen een lege plek in de playlist. En het mooie is, jij mag die invullen. Laat maar weten in de app van Radio Noordzee wat je wil horen. Waar mag ik je vandaag blij mee maken? En als je die app dan toch hebt opgestart, klik dan meteen even op Doe mee. Want als je dat doet, dan maak je deze week kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Hoe lekker zou het zijn om de herfst toch even te kunnen ontsnappen op de een of andere manier. Gewoon even de app downloaden, opstarten en op Doe mee klikken. Alle info vind je natuurlijk op Radio Noordzee. Ja, en kijk maar even naar buiten. Dat voelt toch wel een klein beetje als herfst hè, op dit moment. De zomer lijkt voorbij. Gerard Cox zingt daar zo meteen over. Maar laten we eerst de herfst nog even...

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis. Pakken.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: De Beter Pick-up-Bally's.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, koopjesjager.
13: Ja, jij?
12: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
18: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: En alles is liefde. Ze gaan de club zien. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Ze hebben zelfs extra shows toegevoegd aan die clubtour die volgende maand al begint.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Ik neem je mee terug in de tijd. 17 jaar. Na het jaar dat vlakbij Schiphol een vliegtuig neerstort. Ten noorden van de Polderbaan, vlak langs de autosnelweg A9. En het vliegtuig breekt daarbij in 3 stukken. 9 personen vinden de dood. Maar het is ook het jaar dat de OV-chipkaart het verplichte vervoerbewijs wordt in de Amsterdamse metro. De strippenkaart is vanaf dat moment daarom niet meer geldig. Nou, het gebeurde allemaal in 2009. En in dat jaar scoren Nick en Simon een van hun meest herkenbare en vrolijke nummers.

paar weken terug was hij hier, hè, met deze single Spaans benauwd. Romy Montero hoorde je. Bij Radio Noordzee, goedemorgen, Wouter hier. En ik heb nog een lege plek in de playlist het komende uur. Dus wat mag ik voor je opzetten? Laat het me weten in de app van Radio Noordzee. Dat is gratis. En wie weet

0: Merelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga ik je mis. Pakken.
0: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblind.

0: vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal, en stuk...
12: Fans van
11: Aldi.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de Fiat een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: deze track 30 jaar geleden uitbrachten. Replay hoorde je. En kijk om je heen. Goedemorgen, Wouter hier deze week voor Marleen. Het is een beetje druk met concerten geven, dus vandaar dat ik er zit. En vandaag is het op de kop af 30 jaar geleden dat de Nederlandse zoekmachine Ilse van start gaat. Oh, weet je dat nog? Met dat logo, met die kikker en zo. Ja, hij vond alleen nooit wat. Dat was het enige nadeel. Het heeft ook niet heel lang bestaan, zeg maar.
1: Ik vind dat heel jammer.
0: Is er nog wat gebeurd in Showbizland? De laatste Showbiz-update krijgen ze meteen live vanaf de shownieuwsredactie. En ik heb Thomas Berger. Ach, kijk, er wordt iemand heel enthousiast van. Eerst ja.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Eerder deze week werd al bekend dat de homo-acceptatie onder Nederlandse jongeren flink is afgenomen de afgelopen jaren. En nu zegt ook Splinter Chabot zich daar grote zorgen over te maken. Hij bezoekt regelmatig scholen en zegt de afnemende acceptatie ook daar te merken. COC Nederland noemt de ontwikkeling schrikbarend en roept scholen, ouders en het kabinet op om in actie te komen. Paulien Cornelissen heeft in De Slimste Mens verteld over de gevolgen van haar kankerbehandeling. Bij de schrijfster en tv-maker werd in 2024 kanker vastgesteld en ze is nog altijd in behandeling. Door de chemotherapie verloor ze haar haar. Daarom draagt ze dit seizoen verschillende mutsjes, petten en hoeden. En Cornelissen gebruikt daarnaast nog zware medicijnen en zegt dat haar gezondheid per dag wisselt. En Hanneke Groenteman heeft haar rijbewijs terug nadat zij het 3 maanden geleden moest inleveren. De 87-jarige presentatrice reed deze zomer na een bezoek aan haar zoon Gijs tegen een lantaarnpaal. Agenten twijfelden door die flinke schade aan haar verklaring over het ongeluk en namen haar rijbewijs in. Groenteman moest zich daarna medisch laten keuren. Inmiddels heeft ze te horen gekregen dat ze haar rijbewijs terugkrijgt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

voorjaar dan in het najaar. Wind en zeilen hoorde je. Radio Noordzee, goedemorgen, ik ben Wouter en ik ben alweer druk aan het poetsen. Even de mengtafel een beetje schoonmaken en alles eromheen, want Rob Geus komt zometeen de lunch presenteren. Man, man, man, nou dan moet je er wel voor zorgen dat het allemaal spik en span is natuurlijk. Misschien heb je een vraag aan Rob, dan is dit je kans. Open even de app van Radio Noordzee en stuur even een berichtje naar de studio met jouw vraag. Hè? Ja, misschien wil je iets weten over zwoele zomernachten, hè? Want wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen tegen zweetlucht in je slaapkamer? Ja, of hoe vaak moet je je bedden goed wassen tijdens een warme zomernacht? Nou, je kunt het vragen aan Rob in de app van Radio Noordzee.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: over op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Joey Nicolai. Hoorde je bij Radio Noordzee. Goedemorgen, Wouter hier voor Marleen. En zo rond deze tijd, dan draait ze altijd een verzoek, zeg maar. Is er een leeg gat in de playlist? En ik ga eens even kijken of ik Charlene aan de telefoon kan krijgen. Zij vraagt een leuke plaat aan.
1: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Ach. Laat een bericht achter na de toon.
0: Nou!

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob

0: Niets is alleen.
1: Alle muziek die zij maakt is leuk, hè? Sherry Ann, je hoorde Niets is alleen. Zometeen de lunch met Rob Geus. Ik zat de stoel nog even. Yes. Nou, veel plezier met de lunch. Ik spreek je morgen weer vanaf 10 uur. In

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a world!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egbertsvloer en Senseo.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schammekamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel, 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft de daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan en Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met Rob Geus. Radio
2: Noordzee. Als je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.
1: Dat was Gordon, omdat ik zo van je hou op Radio Noordzee. Welkom bij de meest muzikale lunch van Nederland. Met meer muziek dan ik vieze rubbertjes van koelkasten ooit heb gezien. Als jij jezelf op het lekkerste eten en drinken trakteert, dan serveer ik de beste muziek van eigen bodem. Met straks, ja, Dino Martin en Billy Dans. Maar nu eerst Roxy Dekker en Sugar.

lekker hoor. Hey, Tina Martin en Billy Dance. Ik hoor niks geks. Ja, Davina Michelle. Ja, Rotterdamse dame met zo'n fantastische uithaal. Als ik Davina zie shinen op het podium, dan word ik er altijd vrolijk van. Wat een uithaal en wat een charisme. Toch een beetje dat Rotterdamse bloed, hè, waar ik vrolijk van word. Davina, je bent een topper.

0: ja, lekker klinkt het weer. Oh, hey, Guus Meeuwis en Maxime sparen voor de nacht. Ja, je hebt mensen die sparen voor een vakantie of een grote aankoop. Maar Guus Meeuwis en Maxime die sparen hier voor iets op kortere termijn. Ze sparen namelijk voor de nacht. Blijf gezellig hier op Radio Noordzee, want Acta en de Munnik staan er voor je klaar. En ook Yves Berendsen is van de partij. Man, man, man, veel gek moet het niet worden.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pakken.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op Odido.nl.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

Hotel Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Rob Geus.

0: De Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.
1: Yves Berendsen, misschien is het tijd. Een lekker vrolijk nummer. Heerlijk om lekker mee te zingen en te blaren vanuit de auto onderweg. Ja, het is erg leuk om jullie reacties allemaal te lezen. Zo wil Sandra van der Wiel graag Nick en Simon horen met Pak maar mijn hand. Ga ik zo voor je draaien, Sandra, geen probleem. En Willem Snijders vraagt wat ik het leukste aan die rennenpolitie vind. Nou, heb je eventjes, Willem? Nee, die rennenpolitie is gewoon hartstikke mooi om lekker te opereren met een team in Nederland. En om alle hygiëneproblemen aan te pakken en te verbeteren. Vooral het laatste vind ik heel belangrijk. Dat je iets kan bereiken met een ondernemer. Waar die mee door kan. En uiteindelijk dat iedereen die daar gaat eten of een nachtje gaat logeren. Daar iets aan kan hebben voor de toekomst. Dus dat is eigenlijk het mooiste van dit programma te maken. Eén keer lukt het en de andere keer helemaal niet. Maar dat maakt het ook weer spannend. En niet alleen voor mij, maar ook voor een kijker. Dus ja, Willem en iedereen die luistert. Morgen zijn we er weer met een nieuwe hygiënepolitie. Dus kijk om 8:30 op SBS Talpa. Nou, Willem, bedankt voor de vraag. En dit is Cloud met La Da Da.

Ja, ja, Frans thuis. En Lange Frans ter voorhoede. Ja, Tour de France. Hey Fransie, de Tour de France is al 2 maanden geleden afgelopen. Maar de Tour de France met Frans Duits, Lange Frans en de voorhoede. Tja, het lijkt alsof er nooit een einde aan komt. Dat in tegenstelling tot deze lunch. Straks is Luc er weer om je met de beste Nederlandse muziek door de middag te helpen. Dit zijn René Vrover en het Goede Doel.

0: open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno!

0: Flexitaal voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op BMW.

0: uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus de OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middagplek steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Borsato, Radio Noordzee. Je hoorde afscheid nemen bestaat niet. En dat afscheid hebben we muzikaal gezien, denk ik, ook nog niet van hem genomen. Er gingen wat geruchten onlangs, hè, dat hij in januari van komend jaar zijn comeback zou gaan maken tijdens de Vrienden van Amstel Live, met daarna nog een reeks eigen concerten. Maar dat werd vervolgens weer ontkend. En nu is het een beetje stil rondom Marco Borsato. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat we hem nooit meer gaan horen. En ik hoop voor zijn fans dat hij weer een keer het podium gaat bestijgen. Je hoort hem met regelmaat bij de zender met 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Op deze dinsdag, soms een beetje taaier dan die maandag, weet je wel. Op maandag kun je op karakter nog de dag overleven, maar op dinsdag denk je, oh, dat volgende weekend is nog heel ver weg. Nou, draai de radio wat harder, geniet van 200% puur Hollandse muziek, de muzikale cafeïne om de werkdag door te komen. Met zometeen Monique Smit en Kido van der Graaf. En dit zijn Fleming en Meteor.

0: Peter Koelewijn. En van Rockets, je hoorde Kom van dat dak af. Speciaal voor alle dakdekkers die langzaam toewerken naar het einde van hun werkdag. Kom maar van dat dak af, jongens. Hoppakee, de bus in en lekker naar huis. Onderweg naar de stomende piepers op het fornuis. Nou, toegegeven, beetje optimistisch, hè. Het is pas bijna 1:30. Maar die werkdag vliegt voorbij met 200% puur Hollandse muziek. Zometeen een echte klassieker van Bluff. Liefs uit Londen komt eraan. En dit is het belangrijkste liedje bij Radio Noordzee van deze week.
1: Hitflits. Bankzitters en Robert van Hemert.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl
6: deals. Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon 1 factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
18: Mm-hmm.
17: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Je hoorde over 100 jaar. Ja, wat gebeurt er over 100 jaar? Ik heb geen idee. Ja, één ding weet ik wel. Johan Derksen is nog steeds op tv, denk ik. Ja.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Goedemiddag, welkom bij Radio Noordzee. Het is dinsdag en elke dinsdag rond dit tijdstip dan ga ik even grasduinen in het muzikale archief van Radio Noordzee op zoek naar een duet. Het dinsdagduet noemen wij dat. Het kan een duet zijn tussen twee mannen of tussen twee vrouwen of zoals vandaag tussen een man en een vrouw. Twee van de grootste popsterren van de afgelopen jaren, zou je kunnen zeggen. Emma Heesters scoort er solo flink op los. En Yves Berendsen gaat momenteel natuurlijk door het dak dankzij zijn deelname aan Beste Zangers. Samen brachten zij een tijdje terug een duet uit. En dat duet heet Alleen met jou.
1: Radio Noordzee, dinsdag.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk. Oeh.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone.

0: Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Guru, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

Samuel Welten en Russo bij Radio Noordzee. Je hoorde boom op deze dinsdagmiddag, die op een aantal plekken in het land bewolkt verloopt. Maar gelukkig blijft het wel droog. En het goede nieuws is, komend weekend wordt best wel lekker. Zoals dat dan heet in hippe Engelse termen. Een Indian summer krijgen we. Dat betekent gewoon hoge temperaturen in het najaar. Lokaal 2 à 23 graden en volop zon. Kortom, dat is best lekker voor de tijd van het jaar. Maar goed, je weet het, hè. Je kunt er niet omheen. Op een gegeven moment wordt het kouder, gaat het meer regenen. En dan ben je misschien wel toe aan een lekker vakantietje. Terwijl het hele land in rouw is vanwege het weer, ga jij lekker de zon opzoeken. Nou, je zit goed bij Radio Noordzee, want deze hele week maak je hier namelijk kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Die je gewoon in kunt zetten op het moment dat het weer je een beetje in de steek begint te laten. Nou, hoe je die reischeck wint, ga ik je zo meteen vertellen. Dus blijf erbij, hier bij Radio Noordzee. Krijg je ook een kakelverse shownieuws-update zometeen. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het, na Quincy. Dit is Morgen Weer een Dag, uiteraard, bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Spanje zal naar verwachting ook volgend jaar afwezig zijn op het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de voorzitter van de Spaanse omroep RTVE aangekondigd. Of Nederland komend jaar zal meedoen is nog steeds niet bekend. De NPO heeft uitstel gevraagd voor die beslissing en zal uiterlijk eind deze maand duidelijkheid geven. De uitvaart van de vorige week overleden Ben Saunders vindt morgen plaats in besloten kring. Dat meldt uitvaartverzorger Monuta namens de familie. Alleen genodigden zijn bij het afscheid welkom. De familie heeft geen behoefte om met de media te spreken. Ook over het verloop van de dag worden geen details gedeeld. Ben Saunders overleed vorige week dinsdag op 43-jarige leeftijd. Hij was in 2011 de eerste winnaar van The Voice of Holland. Afgelopen zaterdag was er een publieke afscheid bij zijn tattoo shop. OJ Gülsen heeft haar excuses aangeboden voor het optreden van Little Kleine op haar bruiloft. De keuze voor de rapper zorgt voor flinke ophef, omdat OJ zich al jaren uitspreekt tegen het geweld tegen vrouwen. In een column in Linda erkent ze nu dat ze vooraf onvoldoende heeft stilgestaan bij de boodschap die zijn aanwezigheid zou afgeven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Een echte klassieker van Maggie McNeil bij Radio Noordzee. Je hoorde Terug naar de kust. En laat we eerlijk zijn, de Nederlandse kustlijn is hartstikke mooi, hè? Van zoute landen tot Scheveningen tot bergen aan zee. Maar in de herfst en in de winter ga je niet per se voor je plezier op het Nederlandse strand liggen, hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar gelukkig hebben we daar bij Radio Noordzee een oplossing voor gevonden. Want deze hele week maak je namelijk exclusief bij Radio Noordzee kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro... die je de komende maanden in kunt gaan zetten op het moment dat jij denkt: en nu ben ik er klaar mee met het Nederlandse weer. Heerlijk toch? Gewoon 2000 euro vrij te besteden aan een reis. Misschien wel naar Spanje of Italië, hè, waar de zon nog wel schijnt. Kans maken is vrij eenvoudig. Ga naar de iOS of Android Store, maar net welke telefoon je hebt. Download daar de gratis gloednieuwe Radio Noordzee-app en speel via die Noordzee-app mee om kans te maken op die reischeck. Misschien word je vanmiddag al teruggebeld door René Verkerk in de middagshow en kwalificeer jij je voor die hoofdprijs, die reischeck ter waarde van 2000 euro. Dat zou mooi meegenomen zijn, toch? Nou, download die Radio Noordzee-app. Hoor je zometeen Flair met Door het oog van de nacht bij Radio Noordzee. En nu Billy Dans en

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Daar zit Sophie.
1: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Alle verf super voordelig.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: bij Radio Noordzee. Je hoorde één wereld. Wij zijn 200% puur Hollands. Zometeen hoor je Tino Martin met Jong en Dom. En even een vraagje. Heb je deze week al naar de Noordzee Lunch geluisterd? Is de moeite waard? Want deze hele week, van maandag tot en met vrijdag, tussen 12 en 1 op Radio Noordzee, Rob Geus met zijn favoriete Nederlandstalige liedjes. Rob Geus, dat is die man die je kent van...
1: Man. Wat een drama.
0: Ja, nou, de lunchshow is zeker geen drama. Morgen vanaf 12 uur serveert hij weer de muzikale hits aan je. En dit is Robert van Hemert.

Hoorde Jong en Dom op deze dinsdagmiddag. Zometeen een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? We praten hier zometeen bij. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek om die werkdag te overleven. Met nu de nieuwe...

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Door mijn namen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
13: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt me al een stuk.
20: Fans van Voordeel,
19: Aldi.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 9.

0: 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram, voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En er was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De Nationale Begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

buurvrouw zegt, als de postcodekanjer in jouw straat valt en hij speelde wel mee en jij niet. Ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper, bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. En over dingen winnen gesproken, wat geen geld kost om aan deel te nemen, maar waarbij je wel wat leuks kunt winnen, is de actie die we deze week hebben bij Radio Noordzee rondom de reizencheck. Hoe zit dat? Nou, we hebben hier een reischeck ter waarde van €2000... die we weg gaan geven aan iemand die meespeelt via de Radio Noordzee-app. Sowieso handig om die op je telefoon te hebben, die Noordzee-app. Daarmee kun je namelijk overal wereldwijd naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt ons streamen naar CarPlay en je kunt gratis een berichtje sturen naar de studio en dus ook meespelen met de acties van Radio Noordzee. En deze week maak je dus via die Radio Noordzee-app kans op een reischeck ter waarde van €2000. Heel makkelijk, gewoon de Noordzee-app downloaden voor iOS of Android. Meespelen

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Spanje zal naar verwachting ook volgend jaar afwezig zijn op het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de voorzitter van de Spaanse omroep RTVE aangekondigd. Of Nederland komend jaar zal meedoen is nog steeds niet bekend. De NPO heeft uitstel gevraagd voor die beslissing en zal uiterlijk eind deze maand duidelijkheid geven. De uitvaart van de vorige week overleden Ben Saunders vindt morgen plaats in besloten kring. Dat meldt uitvaartverzorger Monuta namens de familie. Alleen genodigden zijn bij het afscheid welkom. De familie heeft geen behoefte om met de media te spreken. Ook over het verloop van de dag worden geen details gedeeld. Ben Saunders overleed vorige week dinsdag op 43-jarige leeftijd. Hij was in 2011 de eerste winnaar van The Voice of Holland. Afgelopen zaterdag was er een publiek afscheid bij zijn tattoo-shop. OJ Gülsen heeft haar excuses aangeboden voor het optreden van Little Kleine op haar bruiloft. De keuze voor de rapper zorgt voor flinke ophef, omdat OJ zich al jaren uitspreekt tegen het geweld tegen vrouwen. In een column in Linda erkent ze nu dat ze vooraf onvoldoende heeft stilgestaan bij de boodschap die zijn aanwezigheid zou afgeven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Speciaal voor iedereen die Anne heet of die van een Anne houdt. Je hoorde Herman van Veen. Het zijn Anne hier bij Radio Noordzee. En zoveel jaren later is Anne nog steeds een populaire naam om te bezingen. Want Busy scoort momenteel een hit met zijn vertolking van Clouseau's Anne.
1: Anne, als ik jou zie wil ik niks anders dan schuren.
0: Komt uit de beste zangers.
1: Anne. Kan je stil zijn, ik krijg klachten van de buren.
0: Een beetje hippere versie zou je kunnen zeggen. En deze man doet ook mee aan dat seizoen van Beste Zangers. Ik heb het over Yves Berendsen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a what? Is
12: abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
15: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

klein beetje zomerse sferen met deze van Marco Schuitmaker. Je hoorde Loesoe bij Radio Noordzee. En toegegeven, buiten is het niet echt zomer. Op veel plekken een beetje grijs, bewolkt, gelukkig wel droog. Maar het goede nieuws voor iedereen die toch nog graag een weekendje de zonnebril op wil hebben. Aanstaand weekend, zaterdag en zondag, gaat de zon volop schijnen en kan de temperatuur zo naar de 2 à 23 graden gaan. Kortom, even volhouden nog, die werkweek achterover trekken. En dat doe je met de muziek van Radio Noordzee. Elke dag muzikale vitamine D. Met zometeen Sherry Ann. Niets is alleen. Robert van Hemert komt er ook aan. En dit is Borsato bij Noordzee. Vrij zijn.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Robert van Emert bij Radio Noordzee. Op dinsdag, bijna 4 uur, zometeen hoog tijd om de trossen los te gooien van de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. En te gast vanmiddag in de show Babette. Die ken je nog van haar samenwerking met Maxime. En dit is haar nieuwe single.

4 uur in de Radio Noordzee Middagshow. Met René Verkerk, Jonathan is erbij. Kobus natuurlijk, die meldt zich voor de Hollandse hoofdpunten. En natuurlijk zometeen lachen om 4:10. De raadsels met Menno. Ga die lachspieren maar vast trainen. Ik wens je veel plezier. Spreek je morgen. Dit is nog Frank Boeien.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
1: fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Kom naar

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan

0: en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Er werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen, maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De dinsdagmiddagspits is begonnen met 27 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor Beest. Daar is je vertraging 16 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Breda-Noord. En daar staat een vrachtwagen met pech in je vertraging. Daardoor is 17 minuten. En de laatste die staat op de A208, moet ik zeggen. Haarlem-Velsen. Nee, het is de A. De A-weg, de Rijksweg. Voor IJmuiden en daar is je vertraging 18 minuten.
3: Allemaal heel veel warmte, jij bent nou?
4: Ja.
2: Als het zo moet beginnen.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
5: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan vervelen.

0: Hartstikke idee. En de dinsdagmiddag voelt meteen aan als een vakantiedag. En ik zie het ook bij Menno. Jij wordt dan meteen een nog vrolijker mens van dan je al bent. Mooi is dat.
1: Dat gitaartje wat erin zit.
0: Heerlijk. Ja, is goed.
2: Ja, een Spaans gitaartje.
0: Ja, een beetje nazomeren. Rutger van Barneveld.
1: Bazookie, hè?
0: Het is een bazookie.
1: Het is een bazookie.
2: Geen bazooka?
1: Een bazookie.
0: Ja,
1: hij zingt Spaanse gitaar, maar dit is een bazookie.
0: We krijgen vanmiddag ook nog een bazookie van... Hey Menno, wat ik nog aan jou vraag. Wat ik nog aan jou vragen wilde, Menno.
1: Ja.
0: Zit jij al sinds vandaag weer op Hives?
1: Nee.
0: Nee?
1: Maar ik zag het wel. Het is weer nieuw, hè?
0: Ja, Menno,
2: hier, kijk.
1: Wauw.
0: Kijk, Minky zit er al op.
1: Oh, wauw.
0: Met dansen.
1: Heb je al allerlei leuke plaatjes?
2: Ja, nee, de dansende banaantjes.
0: Krabbels, porren. Het is vanmorgen opnieuw gelanceerd. Heeft al snel de eerste mijlpaal bereikt. In korte tijd melden zich al 10.000 nieuwe gebruikers aan. Waardoor het maximum van de eerste dag bereikt is. Mensen die zich nu aanmelden. Nou, je hoeft niet lang te wachten. Woensdag kun je een account aanmaken. Woensdag.
1: Oké. Okay.
0: Maar even serieus. 10.000 mensen en de boel zit al vol.
1: Ja.
2: Ja, maar serveropslag is duur.
0: Ja, maar hosten ze dit op een ISDN-verbinding uit 2004? Ja. Staat er misschien een stoffige Pentium 3 onder het bureau van de directeur te loeren?

0: je kans op die reischeck. De waarde van 2000 euro. We zullen zometeen even een uitgebreid stukje informatie afgeven. Waardoor het voor jou nog makkelijker wordt om die reischeck deze week binnen te hengelen.
1: 2000 euro, lekker geld.
0: We bellen ook even met Maartje van der Meer uit Delft, Menno.
1: Oh.
0: Maartje is een kersverse Nederlands wereldkampioen. Puzzelen.
1: Puzzelen?
0: Ja, puzzelen.
1: Oh, leuk.
0: Kun je voorstellen, 500 stukjes in 27 minuten en 57 seconden.
1: Wauw.
0: Heeft zij gehad. Wereldkampioenschap in Spanje.
1: Zo, knap hoor.
0: Kobus heeft het ook een keer geprobeerd. Die is er anderhalf jaar mee bezig geweest, maar vond dat ook een knappe prestatie. Ja. Met name omdat er op de doos stond 7 tot 70 jaar. Dat was ook. Nou, daar zit hij. Kijk hem zitten en stralen. Een soort van complete waterglijbaan van puur geluk.
1: Waterglijbaan.
2: Als je, ben jij?
0: Ja, Menno.
1: Ja.
0: Als je gevoelig bent voor een slappe lachbui of actuele aanvallen van optimisme, dan is dit eigenlijk jouw laatste kans om de radio even uit te zetten. Want maak je klaar voor een tsunami van gezelligheid. Een glimlach die breder is dan de A12. Onze eigen Menno.
3: Het razel van...
0: Ja, Benno.
1: Ik ga straks een stukje over de A12.
2: Je kunt er ook op gaan zitten, hè, op de A12.
0: Ja. Hey Benno. Ja. Het doet pijn aan je vinger.
1: Ja.
0: En het heeft overal een antwoord op.
1: Het doet pijn aan je vinger?
0: En het heeft overal een antwoord op.
1: Oh, pijn aan je vinger?
0: En het heeft overal een antwoord op.
1: En overal een bedweter? Beetweter? Nee, ik weet het niet. Geen bedweter.
0: Splinter Chabot.
1: Oh. Splinter.
0: En een beetje een rare vraag. Maar ik durf hem jou te stellen.
2: Oh, hou het netjes, hè?
0: Dat kan ik niet garanderen.
1: Oh, okay.
0: Heb jij wel eens gehoord van nonnenseks?
1: Nonnenseks?
0: Oeh, uit van gehoord of niet?
1: Nee.
0: Nee, nooit van gehoord? Nee.
2: Nonnenseks?
0: Oké, okay, ja. Ja, dat bestaat namelijk.
1: Oh.
0: Ja, dat bestaat.
1: Nonnenseks.
0: Gaat een kerel naar een klooster.
1: Ja.
0: En vraagt haar moeder overste of hij dat eens mag proberen.
1: Ja.
0: Ja? Ja, natuurlijk, zegt moeder overste. Kost wel 100 euro. Dan zei die kerel, die denkt, nee, prima joh. Trekt 100 euro uit zijn knip en geeft het geld aan moeder overste. Die zegt, pak de laatste deur rechts maar even. De kerel wandelt naar de laatste deur, gaat rechtsaf. En ineens staat hij weer buiten.
1: Ja,
0: staat gewoon in één keer weer buiten. Menno, wat staat er op een groot wit doek in koeienletters geschreven?
1: Nonnenseks bestaat niet of zo.
0: Ja, dat zou je denken.
1: Ja.
0: Ja.
2: Staat er niet, hè?
0: Staat er niet.
1: Staat er niet.
0: Dus hij geeft hem eigenlijk 100 euro. Pakt de laatste deur rechts. Gaat door de deur. Hup, staat buiten. Staat er een heel groot bord. In het weiland. Koeienletters. Wat staat erop?
1: Jeetje, wat is dat? Ja? Non-binair.
0: Ja, het zou wel goed zijn. Nee. Weet je wat erop staat?
1: Nou...
0: Proficiat. Je bent genaaid door zuster Marie-Louise.

0: Prutser.
1: Wow.
0: Prutser ook.
1: Lokale radio.
0: Jongen, hoe lang doe je dit nou?
1: Ja, pas 30 jaar. Dan zouden we gewoon met de lokale radio in moeten zetten.
0: Ja.
1: Wat wil ik zeggen? Fransje Bauer, Billy Dans en Avro Broos in de middagshow bij Radio Noordzee.

0: Sabine, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat kunnen wij voor jou doen op deze dinsdagmiddag?
1: Ik had een nummer aangevraagd.
0: Oh, en welk is het?
1: Ik had aangevraagd om Samen zijn van Wilco Berti te draaien. Ja. Of het nummer van Hams en Shoffy.
0: Oh ja, laat me.
1: Ja, klopt.
2: Dat is wel verdomd lastig, want dat zijn twee ongelooflijk mooie tracks.
0: Ja,
1: ja, vond ik ook.
0: Ja, ja. En nu ja, moeten we één kiezen, Sabine.
1: De bovenste, Wilco Berti.
0: Waar doet het je aan denken?
1: Jeugdsentiment.
0: Ja, leg eens uit.
1: Ja, het robotje wat voorbij komt, wat ik vroeger altijd keek op tv.
0: Aan elke hit kleeft wel zo'n leuke herinnering uit het verleden, blijkbaar weer, hè?
1: Ja, dat klopt zeker. En het is ook gewoon echt een heel mooi nummer.
0: Ja, ga je even meezingen, denk je, Sabine, of niet?
1: Nee, ik denk het wel. Het is ook wel echt een meezinger, hè?
0: Doe je wel even de ramen dicht, voor de zekerheid?
1: Nou, ik werk op een middelbare school, dus ik doe mijn luikje wel even dicht.
0: Ja, maar dan moeten niet denken dat het eerste maandag van de maand is, natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Nou, we gaan het meteen voor je regelen. Geef ons een paar tellen en dan hoor jij Willeke Alberti met Samen zijn.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Maar voor het zover is, Kobus, jij als mooi mens belt uit als willekeurig iemand op in het land rond dit tijdstip. Dat moet je eerst even doen natuurlijk.
3: Gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Het is vandaag Nationale Koffiedag.
0: Oh, ja.
3: Ik weet niet, jullie zijn koffiedrinkers? Ja,
0: dat weet alleen op de wintersport.
3: Alleen op de wintersport?
0: Ja, de Café Lange Latte. Dan,
3: Sommige mensen die drinken koffie om wakker te worden. Ja. Sommige mensen worden wakker om koffie te drinken. Ik heb even gekeken. Wist je dat er 8,8 miljoen Nederlanders zijn die dagelijks een kopje koffie drinken?
0: Ja, ja, ja.
3: Zo. Per persoon 260 liter per jaar en 804 kilo koffiebonen.
4: Nou, dat is een dure hobby.
0: Dat is nogal wat.
3: Ja. In Nederland 33,5 miljoen koppen koffie per dag.
0: Halleluja.
3: Nou, met dat in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
5: Kobus belt je zomaar even op.
6: Goedemiddag, dat ben ik Jitske.
3: Oh, goedemiddag. Ik was op zoek naar de Leut.
6: Dat klopt. Dat is een onderdeel van Roodbeen.
3: Ah, heel mooi. U spreekt met Kobus Bosga van Radio Noordzee.
6: Goeiedag.
3: Goeiedag. Hoe gaat het met u?
6: Met mij gaat het goed. Heel goed zelfs.
3: Heel goed zelfs. En mag ik vragen, waarom heel goed?
6: waarom heel goed? Nou, omdat ik op mijn werk zit en ik het naar mijn zin heb. En gewoon. Tevreden mens, heel tevreden mens.
3: Ik zal u ook even uitleggen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik wel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
6: En omdat het koffiedag is.
3: Het is vandaag inderdaad Nationale Koffiedag. U bent goed op de hoogte.
6: Ja, zeker.
3: Ik denk bel ik even met een koffieleut.
6: Ja, dat klopt helemaal.
3: En dan kom ik bij u terecht.
6: Ja, wat grappig.
3: Ja, maar nou, u zei het gaat allemaal hartstikke goed. Betekent dat u helemaal niks meer te wensen heeft?
6: Te wensen? Nee. Nou, ja, je mag altijd wensen hebben, toch? Sowieso dat. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat iedereen in mijn omgeving gezond is. En dat ze dat blijven. En voor de rest heb ik wensen, maar soms moet je blijven dromen.
3: Ja, inderdaad. Als er geen dromen meer zijn, dan...
6: Dan wordt het heel saai in het leven.
3: Dan wordt het heel saai. Is er iets in het nieuws vandaag wat u bezighoudt dat u zegt, nou, toen ik vanmorgen wakker werd, dat of dat?
6: Nee, niet heel erg. En dat heeft eigenlijk een klein beetje te maken met dat ik af en toe gewoon het nieuws niet bekijk. Omdat ik het allemaal zo treurig vind.
3: Ja, u ontloopt het nieuws een beetje.
6: Een klein beetje.
3: Ja, en kunt u zeggen welke zaken dat zijn? Is dat de ellende in de wereld? Is dat de
6: ellende in de wereld. De hoe mensen, hoe vervelend mensen tegen elkaar doen vooral.
3: Ja, hoe,
6: en dat ze gewoon van mij wel wat liever mogen zijn tegen elkaar.
3: Bijvoorbeeld net als ik, elke dag gewoon iemand opbellen om te vragen hoe het gaat.
6: Nou ja, bijvoorbeeld. Dat is altijd leuk, toch?
3: Ja,
6: dan krijg je een heel leuk open gesprek, denk ik.
3: Nou ja, niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar met u loopt het lekker, hoor.
6: Nou, gelukkig.
3: Ja. Maar zouden wij daar iets aan kunnen doen? Dat mensen wat aardiger, ja, misschien een beetje koffiedik kijken. Maar dat wij iets...
6: Mooi woord spelen.
3: Heeft u daar wel eens een gedachte over? Dat u zegt, nou, waarom zouden we niet dit of dit doen?
6: Oh, ik denk dat mensen elkaar vooral in de waarde laten... En met elkaar in verbinding en gesprek blijven. Je mag het met elkaar niet eens zijn, prima. Maar je hoeft elkaar niks aan te doen, vind ik.
3: Nou, dat lijken me hele mooie woorden om mee te af te sluiten, mevrouw Leut.
6: Nou, graag gedaan.
3: Ja. Hoeveel koffie heeft u al gedronken vandaag?
6: Maar twee. Niet te veel. Dubbele espresso's.
3: Dubbele espresso. Is daar een reden voor dat u altijd een espresso...
6: Ik vond de geur altijd heerlijk en dat heeft een bepaalde emotie, brengt dat mee, die geur van koffie. En ja, toen ben ik toch begonnen aan de espresso en later toch aan de dubbele espresso, omdat ik dat gewoon het lekkerste vind.
3: Dat neem ik met me mee, ik ga het eens proberen, ik ben meer van de cappuccino.
6: Kan ook, maar Italianen zeggen dat alleen in de ochtend, hè?
3: Is dat zo?
6: Eigenlijk wel.
3: Dus tot 11 uur, zeg maar.
6: Precies.
3: Oké. Okay. Nou, ik ga je een hele fijne dag toewensen.
6: Ja, van hetzelfde.
3: Mag ik je ook nog een knuffel geven?
6: Altijd. Een digitale knuffel is altijd goed.
3: Ik ga de knuffel naar je toe sturen.
6: Dankjewel, bedankt.
3: Fijne dag.
6: Hetzelfde, tot ziens.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: 100% puur Holland.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
16: deals. Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.
0: Maak het mogelijk.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Het is 4:30 geweest. Droog met wolken vandaag. Af en toe zien we de zon nog een klein beetje schijnen. Morgen geldt dat ook. Dan is de zon ook van de partij. In het noorden, met name in de middag, wel weer kans op wat buitjes eruit.
24: Oh, dat is
23: een beetje een gekke periode van het jaar. Daarbij komt ook dat morgen de herfst begint officieel.
24: 2:05 vanavond.
23: Ja, 2:05. Dan zit jij aan je 60 fles rosé komen ze zo'n beetje, denk ik.
25: Nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Ah, meer rode wijn en nu het wordt wat meer herfst.
23: Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, dan moet je daar rekening mee houden. Het wordt tussen 19 en 21 graden.
26: Radio Noordzee, verkeer.
27: Flitsmeister meldt 49 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4 Rotterdam-Den Haag voor Ketelplein. Daar is je vertraging 23 minuten. Dan de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort 25 minuten. En de laatste die vind je op de A50. Apeldoorn-Os voor Renkum. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 35 minuten.
23: Oké, dan kijken we even wat er allemaal aan de hand is in het land.
26: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
23: Maar één die dat echt weet, onze eigen Kobus.
28: De AIVD en de terrorismecoördinator waarschuwen voor rechtsextremisten die hun ideeën op een zachte manier aan de man proberen te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via politieke partijen. Een oud-ambtenaar van Amsterdam moet van het OM 12 jaar de cel in. Hij wordt verdacht van het lekken van privégegevens waardoor criminelen aanslagen konden plegen. Handlangers hoorden 10 jaar eisen. En het kabinet wil onderzoeken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Die is gedaald en staatssecretaris Thiele wil maatregelen nemen, maar wel eerst analyseren welke maatregelen.
23: Analyseren.
28: Ja, dat zal wel weer een campagne worden. Het heeft bij het roken ook zo goed geholpen, namelijk.
24: Wat slechts voor het roken gaat. Nu slechts 66% van de mensen gaat de grens over.
23: Het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat dit wordt aangepakt. Maar ja, wat moet je doen? Dat is even de vraag.
28: Bij de bron aanpakken, denk ik.
23: Juist, de bron aanpakken.
28: Goed, gisteravond in alle talkshows ging het er natuurlijk over. Ja. Bij sommigen durfden ze de olifant in de kamer wel te benoemen. Ja. Bij anderen weer niet.
23: Nee.
28: Nou ja, zolang we dat niet doen, zal er ook geen oplossing zijn, denk ik. Dan kun je er wel weer een campagne van 50 ruggen tegenaan gooien. Ja. Maar dat zei ik, bij het VIP hebben dat ook niet echt geholpen.
23: Vanaf het moment dat iemand kan lopen, kan praten, kan bewegen, moet je eigenlijk al gewoon duidelijk maken dat het de normaalste zaak van de wereld is.
24: Ja, absoluut. Ja, maar daar moet je dan, denk ik, dan ook weer niet in doorslaan. Tenminste, hè, doordat je daar, zeg maar, dat, mijn zwager is homo. Maar die vindt bijvoorbeeld, hè, met zo'n gay pride en zo, die zegt, we willen allemaal normaal zijn. We willen gewoon, net als hetero's en iedereen, dat we geen apart label krijgen.
23: Ja.
24: Maar als je daar dan weer te erg de aandacht... Ja. Het is ook een lastige lijn waar je op balanceert.
23: Het is ook zo. Ja, eigenlijk zou je, zeg maar...
24: Het moet niet nodig zijn dat je er aparte aandacht aan besteedt, omdat het normaal is.
23: Afschaffen, dat soort dingen. Gewoon, alles samen, bij elkaar.
24: Alles bij elkaar, geen labeltjes meer, iedereen hetzelfde. Nou, hartstikke idee.
23: We zijn eruit.
28: We hebben het opgelost. En dat binnen 3 minuten. Nou,
24: zo kan het dus ook, hè?
23: Hartstikke idee.
28: Ook kan het ook.
23: Kom eens, wat hebben we nog meer vandaag?
28: Nou, we zitten natuurlijk in de week van Alzheimer. Misschien weet je het nog. Een beetje lullige vraag.
23: Ja, dat is wel een lullige vraag, Komers.
28: Gisteren was het Wereld Alzheimer Dag. Maar voor mensen die ermee te maken hebben, is het elke dag Wereld Alzheimer Dag.
23: Ja.
28: Het thema van dit jaar is: ik blijf meedoen. Nou, gisteren zeiden we al, de Wannabes, die hebben voor deze week een bijzondere track geschreven.
23: Mm-hmm.
28: Dat is best bijzonder, want de meeste mensen kennen de Wannabes natuurlijk alleen van hun feestnummers.
23: Nou ja, dat is ook zo. Ze gaan ook mee op reis. Naar Turkije. Van Parijs gaan ze mee. Feestbeesten zijn het.
28: Maar ze hebben nu ook de song Voor ik het vergeet. En die is totaal anders. En voor die song hebben ze voormalig profvoetballer en international en stadionspeaker van Feyenoord Peter Houtman ingeschakeld. Want die kreeg vorig jaar te horen dat hij Alzheimer heeft.
23: Ja, dat is heel erg. Ja. Rocco is van de Wannabes. Goedemiddag.
29: Goedemiddag,
23: jongen. Hoe ontstond bij jullie precies het idee om Peters verhaal te verwerken in Voor ik het vergeet?
29: We liepen al een paar jaartjes met het idee te spelen van we willen een keer wat met het gegeven Alzheimer doen. En de titel was al heel snel bedacht, Voor ik het vergeet. En ja, toen we vorig jaar hoorden dat Peter de diagnose Alzheimer had gekregen, we kennen Peter al een paar jaar. Ja, dat greep ons behoorlijk aan. En dat was wat ons betreft 1 en 1 is 3. we gaan eindelijk dat idee gaan we waarmaken. Maar we koppelen het aan iemand ja, die ons na aan het hart ligt.
0: Ja.
29: En zo is het ontstaan.
0: Ja, er is eigenlijk geen lievere man in het voetbal dan Peter. En hij was natuurlijk ook een goede speler. Jarenlang ook de stadionspeaker in het Feyenoordstadion. Hoe reageerde hij toen jullie hem vertelden dat jullie dat met hem wilden doen?
29: Nou ja, Peter is, laten we zeggen, een labrador onder de mensen. Die vindt alles fantastisch. Ja. Het is natuurlijk een allemansteam. Ja. Er is geen kwaad woord over Peter. Nee. Dus die vond het al heel gauw een fantastisch idee.
0: Ja.
29: Ik moet je erbij zeggen dat toen wij met het idee kwamen, vonden we het heel belangrijk dat ook zijn vrouw ermee instemde.
0: Ja.
29: Maar ook zijn twee kinderen. Omdat, ja, op een gegeven moment weet Peter het niet meer. En is er toch wel van belang dat de familie er ook achter staat, weet je wel.
0: Ja.
29: Dus Peter die vond het een fantastisch idee, vond het natuurlijk wel super spannend. Want ja, hij heeft jarenlang wel gewoon gezongen bij evenementen. Maar nu moest het ineens in een studio gebeuren, weet je wel.
0: Ja, ja.
29: En er moest een videoclip gemaakt worden. En dat was natuurlijk niet helemaal zijn cup of tea. Maar hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft enorm van genoten ook.
0: Maar hij was een goede kopper, hè, was hij, hè?
29: Ja.
0: Ja, geweldig. Opbrengst gaat naar onderzoek. Onderzoek naar Alzheimer. Wanneer is het project voor jullie geslaagd?
29: Wanneer is het geslaagd? Ik denk dat het geslaagd is op het moment dat we veel geld opgehaald hebben voor het onderzoek. Maar dat het onderzoek ook wat gaat opleveren. Alle mensen die op dit moment kampen met Alzheimer en net als Peter in het beginstadium zitten, zullen waarschijnlijk geen baat hebben bij de resultaten van het onderzoek. Maar er moet gewoon ongelooflijk veel gebeuren. Ja. Er is gewoon nog geen medicijn voor je.
0: Nee, daarom is het inderdaad extra belangrijk. Je hebt samen met de Wannabes mooi werk afgeleverd, Rocco. En natuurlijk ook met hulp van Peter Houtman zelf. Dit is een mooi moment om hem even te gaan draaien, lijkt mij.
29: Helemaal goed, helemaal goed. En niet alleen bij deze keer, ik zou hem zeker vaker draaien.
0: Dat zullen wij bij deze plechtig beloven aan je.
29: Dank jullie wel.

ogen verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

0: Ken jij de Ravensburger puzzel nog van 500 stukjes?
1: Ja.
0: De Jan van Haasteren.
1: Oh, die zijn leuk.
0: Oh ja. Ja, hij heeft ze allemaal wel een keer gemaakt. Dat kan niet anders. Even een middag gewoon lekker puzzelen. Maar ja, vlak het niet uit. Want het is een soort van heuse topsport aan het worden. En je kunt er wereldkampioen in worden ook. Dat is toch te gek, of niet?
1: Machtig.
0: En dat is exact wat Maartje van der Meer uit Delft dit weekend in Spanje is geworden. Tijdens het World Jigsaw Puzzle Championship legde zij een puzzel van 500 stukjes in 27 minuten en 57 seconden.
1: Dat is een hele prestatie.
0: Goed, hoor. Ja, ja, mooi. En raad eens wie dat is.
1: Nou.
0: Maartje!
2: Ja.
0: Hey. Zo, een heuse wereldkampioen aan de telefoon.
2: Ja,
0: het was even puzzelen, maar we hebben je te pakken gekregen. Maartje, wanneer kom je op het moment in je leven dat je puzzelen zo leuk vindt dat je mee gaat doen aan heuse wedstrijden?
2: Ja, dat is de vraag, hè? Ja, nou, ik puzzel al mijn hele leven, dus dat was altijd een van mijn hobby's. Maar ik denk, sinds 2 jaar geleden kwam ik de wereldkampioenschap tegen op YouTube. En sindsdien heb ik geoefend. En vorig jaar ben ik hem voor het eerst geweest. En dit jaar weer.
0: Leuk hoor. En dat puzzelen, dat is natuurlijk iets uit jouw jeugd. Deden je grootouders dat of je ouders? Of?
2: Ja, dat als kind deed ik het al. Veel met mijn ouders ook inderdaad. Hebben veel puzzels samengelegd. Maar ook zelf dat ik voor het slapen ga. Dus ik een puzzeltje legde.
0: Heb jij dan ook een bepaalde tactiek? Hoe begin je? Eerst bijvoorbeeld de randjes? Of is dat misschien wel een beginnersfout?
2: Nee. Op zich, heel veel hele snelle mensen beginnen ook met randjes, maar ik ben eigenlijk iemand die niet met randjes begint.
0: Oh.
2: Dus sowieso begin je met het omdraaien van de stukjes. Anders dat zou echt de beginnersfout zijn als je dat niet doet.
0: Oh ja, en, precies. Ja, anders zie je de plaatjes niet natuurlijk.
2: Nee, precies. Ja, en meestal begin ik dan een beetje op sorteer ik op kleur. Dus als er iets een bepaalde felle opvallende kleur heeft, dan haal ik dat eruit. Dan sorteer ik dat eruit en dan maak ik dat eerst eigenlijk.
0: En mocht je zelf de puzzel uitkiezen tijdens het kampioenschap of kreeg iedereen dezelfde?
2: Nee, iedereen krijgt dezelfde. Dat is natuurlijk wel zo eerlijk. En het was ook in de finale is er een puzzel die er soort van speciaal voor gemaakt is. En het ook nog niemand heeft gezien, zodat niemand daar een voordeel bij heeft.
0: Ja, en hoe was de concurrentie?
2: Ja, dat was wel moeilijk. Ik ben heel blij dat ik eerst was geworden in de finale. Want je hebt ook een voorronde en een halve finale. En bij de halve finale was ik vierde. Dus net aan de puzzel hoe goed het gaat. En er was zeker concurrentie.
0: Kan je trainen voor zo'n puzzel eigenlijk en voor zo'n kampioenschap?
2: Ja, zeker wel. In eerste instantie is het gewoon een kwestie van veel puzzels maken. Om eraan te wennen en een beetje de snelheid erin te hebben. En dan kan je een beetje variëren met stukjes aantal. Dus als je een van 1000 stukjes maakt, dan oefen je je uithoudingsvermogen. Dus dat je niet moe wordt. En met weinig stukjes oefen je vingervlugheid. Dus je kan daar wel een beetje in variëren.
1: Maar is het voor jou ook nog, want heel veel mensen die gaan gewoon lekker puzzelen uit ontspanning. Hè? Gewoon een puzzeltje, kopje thee erbij. Kun jij er nog wel van genieten? Of is het voor jou echt elke puzzel die je maakt een sport?
0: Een wedstrijdje.
2: Ja, nou, het is wel moeilijk om helemaal met bijvoorbeeld echt de 500 stukjes puzzels, dat wat je normaal maakt. Het is wel moeilijk om dat echt rustig aan te doen. Maar als ik er echt voor ga zitten en als ik met andere mensen puzzel, dan kan ik ook best een 1000 puzzel gewoon rustig aanmaken. Hoor. Maar ik moet het wel expres doen.
0: Wat is de grootste puzzel die jij ooit gemaakt hebt?
2: Ik heb laatst een 7000 puzzel gemaakt. 7000? Afgelopen jaar. Oh, ja, wow. Ja.
1: Wow. Dat moet je dan ook op de Dam in Amsterdam doen met zoveel stukjes, of niet? Dan mag je een aardige tafel voor hebben.
2: Ja, ik heb bij de bouwmarkt heb ik een plaat laten maken, zodat die erop past, inderdaad. Ja,
0: mooi. En ja, maar je moet hem altijd weer uit elkaar halen ook, hè? Dat is jammer altijd, hè?
2: Ja, dat is wel een beetje zonde. Dan is het weer klaar.
0: Je kreeg 2000 euro prijzengeld omdat je de kerstverse wereldkampioen bent. Waar ga je dat voor gebruiken?
2: Meer puzzels? Nee.
0: Ja.
2: Nee, ik had er nog niet helemaal het doel voor bedacht. Maar dus er zal vast wel iets naar nieuwe puzzels gaan.
0: Ja, komt wel op. Nog even 3 dilemma's voor jou, Maartje. Nooit meer de randjes aan het begin van het puzzelen. Of altijd 1 stukje kwijt.
2: Oh, nou nooit meer de randjes eerst.
0: Puzzel van 5000 stukjes, of 7000 in jouw geval, of 7 puzzels van 1000?
2: 7 puzzels van 1000.
0: Alleen maar blauwe luchten of alleen maar grassprietje?
2: alleen maar blauwe lucht.
0: Ja, mooi. Nou, je hebt het keurig gedaan. 500 stukjes in 27 minuten en 57 seconden. Dat is knap. En je bent niet voor niks in Spanje wereldkampioen geworden. Enorm gefeliciteerd en ga zo door.
2: Ja, dankjewel.
3: Je hoort het in Wat een Middag.

Pakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!

0: glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarmee raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren in Twente is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien, bij 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 47 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste volgens Flitsmeister. We beginnen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de ochtend. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor een half uur. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar staat een auto met pech. Je vertraging ook een half uur. En de laatste is de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort. En daar is je vertraging 22 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee

0: Klassica in de middagshow bij Radio Noordzee en Ademnood. Wat dan wel mooi was, dat ik vanuit een mooi hoekje in onze radiostudio zangeres Babette ook Ademnood hoorde meezingen. En Babette is zometeen de gast in de show. En dat ging hartstikke. Maar dat komt natuurlijk ook omdat er een Babette in Linda Rose Jessica
1: zit. Oh ja!
2: Nou, dat is inderdaad zo.
0: Ja, ging daar hartstikke goed op.
2: Ja, wauw.
0: Lekker, ja. Zou jij naar het Ademnood Disco Bal gaan? Dat is volgens mij in november.
3: 28 november.
2: Ja, dat is niet per se.
0: Nee, niet dat. Dat gaat net even.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Even een stapje te ver misschien. Ja, ja, ja, ja, goed zo. Maar Bert, leuk dat je er bent. We gaan je zo meteen even uitgebreid introduceren.
2: Leuk.
0: We hebben een hartstikke druk programma vandaag. Want we moeten ook nog iemand uitkiezen die de dagwinnaar wordt. Wat betreft de reischeck te waarde van 2000 euro.
1: Het is een duur programma vandaag, jongens.
0: Als we dat even gedaan hebben, hebben we daarna alle tijd voor Babette. Is dat een goede deal?
1: Prima.
0: Vind ik ook.
4: Win een reischeck van 2000 euro bij Radio Noordzee.
0: Ja, dat kan met de gloednieuwe Radio Noordzee-app. We zijn bij je thuis, we gaan onderweg of op reis. En ja, de app is belangrijk om kans te maken op deze vette check. Babette, heb jij de app al op jouw telefoon gezet inmiddels?
2: Ja, ik ben er nu aan downloaden.
0: Keurig. Het gaat heel simpel. Je gaat in de app naar de button Doe mee. Die zie je meteen.
1: Je doe mee, de app, nou, de button, doe mee. Scherm.
0: Daar druk je op, je laat even wat gegevens achter. Dus je moet op de eerste plek zorgen dat de app op je telefoon staat. Als je hem al hebt, gewoon niks doen. Staat hij nog niet op je smartphone. Kom direct in actie. En als je vandaag dus de dagwinnaar wordt, ontvang je sowieso een mooi pakket en ga je in de hoge hoed. En wie weet, komende vrijdag heb jij hem dan de reischeck te waarde van 2000 euro. Hallo Martijn.
5: Goedemiddag.
0: Heb je al een beetje zitten dromen over een cocktail met zo'n rietje erin op een mooi strandje ergens?
5: Ja, natuurlijk. Ja, dat zou wel helemaal prachtig zijn, ja. Maar dat weet je toch zeker niet?
0: Nou, nee, ja, we zijn op weg, hè. Deze week maak je kans op die reischeck te waarde van 2000 euro. Het allerbelangrijkste is dat je in ieder geval vandaag dagwinnaar gaat worden.
5: Ah, wat geweldig.
0: En
5: leuk.
0: Dat ben jij bij deze, Martijn.
5: Oh, nou, fantastisch.
1: Een stapje dichterbij die 2000 euro voor de vakantie.
0: Ja, het gaat in één keer hard.
5: Ja, ja. Nee joh, superleuk. Je vult het in, maar je verwacht het niet dat ze je gaan bellen.
0: Zo zie je maar, verwacht het onverwachte. Vrijdag ga je met nog vier anderen in de hoge hoed. Ja, en misschien komt jouw naam er wel uit.
5: Ja, nou, duimen.
0: Spannend, ik ga duimen, ja. Voor nu kan ik je alvast overhandigen een Radio Noordzee pakket vol met goodies. Ik weet zeker, de postbode moet 2 weken thuis blijven met een hernia na het dragen van die doos. Maar dat moet hij er maar voor over hebben.
5: Ja, nou joh, ik wil hem best even helpen hoor.
0: Je bent de broertje niet, nee, zo is.
5: Nou, nee, ja, daarom.
0: We gaan duimen en misschien tot komende vrijdag.
5: Helemaal fantastisch, dankjewel. Dankjewel voor je belletje en...

0: René Vroeger en Waylon en hoe de liefde gaat.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, ze beschikt over een stembandenset waar menig nachtegaal een flink minderwaardigheidscomplex van krijgt. En een energiecel die we dringend moeten patenteren als oplossing voor de energiecrisis. Mm. Ze zingt recht in je hart en zorgt gegarandeerd voor kippenvel op plekken waarvan je niet eens wist dat je ze had. Het is de koningin van de streams en vanmiddag in het huis van de Hollandse hits. Babette!
2: Ja! Lief, hè?
0: Leuk, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: We hebben alleen gesproken toen je de Hollandse hitflits werd samen met Maxime.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe dan, hè?
2: Ja, dat was dit jaar ook nog,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, je deed mee aan The Voice of Holland, zong voor 40.000 man op Tomorrowland, trad op tijdens de Formule 1 in Abu Dhabi, was special guest bij een optreden van Robbie Williams, schreef tracks voor Pitbull, Demi Lovato en The Chainsmokers en stond op nummer 1 in Vlaanderen. Dat klinkt alsof je al bijna 80 bent.
3: Wat een track.
0: Ja. Niet normaal, joh. Niet
2: ik ben pas 32, dus.
0: Ja, bizar, bizar. Ja, en nu ben je klaar om een blijvende stempel te drukken op de Nederlandse muziek. Dit is eigenlijk de eerste track die je nu uit hebt. Wat doe je nou?
2: Ja.
0: Gewoon solo, lekker in het Nederlands.
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, ik ben al inderdaad best behoorlijk lang bezig, maar dit is dan de eerste echte Nederlandse plaat.
0: Ja.
2: Ben ik trots op.
0: Kun jij uitleggen, ik bedoel, je hebt nummer 1 hits gescoord met Meteor, met Maxime dan recent. Hoe verklaar je dat je zo ongelooflijk populair in Vlaanderen bent en dat we hier eigenlijk pas onderaan de ladder staan en uiteindelijk wel de bovenkant bereiken natuurlijk?
2: Ja, nou ja, dat heb ik natuurlijk wel mede te danken aan mijn Vlamingen, ja. De collega's. Ja. Die waren natuurlijk al bekend in België, dus dan is het net iets makkelijker om daar ook binnen te komen. Maar nou ja, in Nederland is hij op zich beide platen.
0: Zeker.
2: Dat is ook zeker wel oké gedaan.
0: Ja.
2: Maar het is nu inderdaad, ja, eigenlijk toch wel weer van onderaan de ladder inderdaad beginnen.
0: Ja, is het spannend?
2: Spannend niet echt, maar soms voelt het wel gek. Want je zit inderdaad toch al wel jaren in de business. En dan denk je, oh ja, dit is mijn eerste solo track dan in Nederlands.
0: Ja,
2: dus ja. Het voelt wel nieuw of
0: ja,
2: zo.
0: Ja, ja.
3: Maar wel zelfverzekerder denk ik ook. Want je hebt natuurlijk nu die ervaring in België opgedaan, ja. Ook bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, ja. Geen idee. Het blijft eigenlijk allebei. Was ik wel zelfverzekerd, denk ik.
3: Ja, ja oké, okay, dat is goed.
2: Ja.
0: Maar naast je zelfverzekerdheid ben je ook notabene heel gevoelig. En muziek is een soort van therapie, hè, eigenlijk voor jou.
2: Absoluut, ja. Ja. Ja. Ik probeer eigenlijk al mijn verhalen er wel in te stoppen.
0: Ja.
2: Of het nou goed gaat of slecht gaat met me, dat hoor je altijd wel terug in mijn muziek.
0: Ja.
3: Maar dat maakt muziek toch ook sterk, zeg maar. Dat je zeg maar niet een onderwerp bezingt wat door een ander is gemaakt, maar dat je het echt gewoon eigenlijk vanuit jezelf vertelt.
0: Je moet wat meemaken in je leven om daarover te kunnen schrijven natuurlijk. En dat heb jij wel meegemaakt natuurlijk ook.
2: Ja, ja. En dat had ik niet altijd zo gewild hoor. Maar goed, je kan het dan wel weer inderdaad omzetten in muziek. En voor mijzelf vind ik dat wel heel fijn. Ik vind het heel fijn dat ik dat zelf kan schrijven en kan doen. In plaats van dat iemand anders het dan voor mij
3: Dat het echt overkomt.
2: Ja, ja. Ja. Ja, je hebt een verhaal te vertellen. En ik denk dat iedereen als individu überhaupt een verhaal te vertellen heeft.
0: Ja.
2: En dingen meemaakt. Dus het is alleen maar fijn als je het dan van je af kan schrijven.
0: Je omschrijft jezelf als een groen geitenwolle sokkenpersoon die intens kan genieten van een moestuin, kruiden en plantjes.
2: Ja.
0: Is dat zo? Ja.
2: Ja, nou ja, geitenwolle sokken, dat is wel was wel een beetje veranderd.
3: Hoef je niet voor te schamen.
0: Zijn wij ook hoor. Wij zien misschien uit als rock'n'roll, maar we zijn ook een
3: geitenwolle sokken, ja.
2: Ja, ik hou wel van mijn kruidertjes en mijn thee en mijn paparazzen en mijn moestuintje waar
0: lekker.
2: Ik intens van geniet. Ja. Ja.
0: Je reist regelmatig naar Portugal om op een rustig landgoed in een studio die ooit een koeien was, zeg maar, aan muziek te werken, een beetje tomaten te plukken. En je hebt wel eens uitgesproken dat je droomt van een volledig zelfvoorzienende boerderij in een warm land.
2: Ja, heerlijk. Als je dan de deuren openslaat en je ziet gewoon alleen maar dus de groen rondom je heen en de zon die altijd schijnt. Ja, en dan als je dan een studio aan huis hebt, ja, mijn leven kan niet stuk.
0: Heerlijk. Ja, gaat het ervan komen, denk je ooit?
2: Ja, daar zijn we wel voor aan het werk.
0: Ja, lekker toch? Ja.
3: Ik dacht dat ik de enige boer was die ooit dat zou willen.
0: Ja.
3: Maar er zijn gelukkig meer.
2: Zeker,
3: meer,
2: ja. En hoef je niet uit Friesland voor te komen.
0: Nou, wees blij, zullen we zeggen. Hè?
3: Nou.
0: Heerlijk, je staat zo meteen bij ons in het huis van de Hollandse Hits op het podium. Je hebt echt een geweldige nieuwe track gemaakt. Wat doe je nou? Ga ik zo meteen nog wel wat over vragen. Ga je zo meteen live doen voor het ganse land, ja toch?
2: Zeker weten.
0: Ja, jij weet hoe het voelt om de Hollandse Hitflits te zijn. Want je hebt dat maanden geleden natuurlijk met hoe dan ook al meegemaakt.
2: Ja.
0: Ja, en elke week wordt er weer één gekozen. En afgelopen vrijdag belden wij met Koen van de Bankzitters en met Robert van Hemert. Deze week is het hun beurt. En ze waren net zo blij als jij wel. Stond.
2: Nou.
0: Lekker. Cool. Dit is Rapido.
1: Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Bankzitters en Robert van Hemert

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
0: over half zes. Morgen schijnt af en toe de zon. In het noorden ontstaan in de middag wat buien. En de temperatuur komt uit op een graadje of 20, hooguit 21.
1: Radio Noordzee, verkeer.
22: 46 vertragingen meldt Flitsmeister nog op dit moment. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht. Daar is je vertraging ruim een half uur. 36 minuten vertraging heb je op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom-Zuid. En de laatste die staat op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor de Roertunnel. En daar is je vertraging 34 minuten.
0: Ah, kijk, en daar zit hij, de Messias van de Nederlandse radio.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Hans Eigenkobus.
23: Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Expert Care is nog geen vervangende zorg gevonden. En de mogelijkheid bestaat dat dit voor het einde van het jaar ook niet gebeurt. Dit terwijl het zorgbedrijf eerder wel had beloofd de zorg voor te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was. Dit schrijft minister Mirjam Sterk van Jeugd in een brief aan de Tweede Kamer. Justitieminister David van Weel moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte en meldingen die niet zijn behandeld. Onder meer coalitiepartijen D66 en CDA steunen een verzoek voor een debat dat de groep Marcus Sauer daarover gaat indienen. Dit bevestigen ze na berichtgeving door de NOS. Ook Pro, BBB en JA21 willen snel een debat. En de oppositie roept zorgminister Sophie Hermans op het matje om in gesprek te gaan over de kabinetsplannen om het eigen risico op te hogen naar €400. En daarmee wordt de druk op het minderheidskabinet opgevoerd en kan het nog wel eens spannend worden of er een stokje voor wordt gestoken.
0: Maar €400, dit is wel echt heel veel geld ook.
22: Het is nu al 385.
0: Ja, jawel, maar toch maar €400. Kijk, ja, dat is nu 400.
22: En dan gaat de premie ook nog omhoog. Ja, nee, €12,50 per maand toch weer omhoog.
0: Dat is toch niet meer op te hoesten?
23: Het is iets om je zorgen over te maken.
0: Nou, dat is inderdaad precies wat je zegt.
22: Ja, maar het scheelt wel als je dan, hè, die zorgkosten die gaan stijgen, je moet het eigen risico betalen, dan ga je wel goedkoper met de auto, met de brandstofprijzen naar het ziekenhuis. Ja. Dat scheelt.
0: Ja. Ja. Hebben we nog wat vrolijks vandaag gekomen? Ze hebben we wel nodig.
23: Nou, 22 september vandaag, niet alleen Nationale Koffiedag, we hadden het er wel even over. Het is ook de tweede dag in de week tegen het pesten.
0: Ja.
23: Komen daar later deze week nog wel even op terug.
0: Ja.
23: Het is vandaag ook Wereldneushoorndag.
22: De rino's.
23: De rino's, inderdaad. En dit ter ere van de 5 soorten neushoorns die er op de wereld zijn. Nou, welke zijn dat?
0: Goh.
22: De witte?
4: De zwarte?
0: De zwarte is een goeie. De zwart-witte?
23: De zwart-witte. Ik had van jou verwacht de loopneushoorn, de verstopte neushoorn. De broekneushoorn. Het zijn de witte, de zwarte, inderdaad. De Indische, de Javaanse en de Sumatrische.
22: Ze worden toch allemaal verschrikkelijk bedreigd ook?
23: Ja, klopt. En daarom hebben ze vandaag 20 zwarte neushoorns in Botswana in de vrije natuur losgelaten. Ja,
22: zodat ze weer kunnen worden gestroopt.
23: Nee, daar zitten ze in een soort van park, zeg maar.
22: Dat is gelukkig, maar.
0: De Javaanse neushoorns.
23: De Javaanse neushoorns.
0: Ik heb wel de Javaanse jongens, maar de neushoorns
23: is wat anders.
0: Dat heb ik nog niet gehoord.
23: En nog even Douwe Bob, die verwacht binnenkort een platencontract te kunnen tekenen in Amerika. Het zou gaan om een contract in Nashville. Hij zegt, ik heb nog nergens een handtekening ondergezet, maar waarschijnlijk over een paar weken wel. Hij omschrijft het als een echt Amerikaans Nashvillian platencontract.
0: Schijnt aan bedriegen, hè?
4: Ja, pas op.
22: Ik zal volgende week een woordje voor hem doen.
23: Douwe Bob wordt Cowboy Bob.
0: Cowboy Bob, mooi. Maxime. Maxime en Babette hadden dit. Babette is hier. Babette, België is veroverd. De Verenigde Staten zijn geweest. Je richt je nu lekker op je eigen liedjes. Geen duetten meer. Nederland ligt aan je voeten. Je hebt een prachtige track uitgebracht. Wat doe je nou?
4: Ja.
0: Het beschrijft een beetje het moment waarop je weer wakker wordt in je eigen leven en jezelf opeenzet na een doodlopende relatie. Dat is een beetje wat het is, hè?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
4: Ja, dat typische moment dat je denkt, ik had er net iets te lang in gebleven, denk ik.
0: Ja, nu ontstaan goede ideeën natuurlijk altijd wat later op de avond als je zit te piekeren. Waar kwam deze vandaan?
4: Uit eigen ervaring. En dat had ik al heel mooi in mijn boekje neergeschreven. Dus het kwam eigenlijk heel natuurlijk.
0: Ja?
4: Ja.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een zelf hulpboek uit het raam gegooid eigenlijk?
4: ik heb ze vooral nog in de kast staan eigenlijk. Maar het is wel een leuke woordspeling.
0: Ja. Je vertelde dat je single voortkwam uit een gesprek waarin je je afvroeg, waarom heb ik dit eigenlijk allemaal toegelaten? Was er een specifiek kantelpunt in je leven waarop die vraag zeg maar de basis werd voor deze leuke track die je nu uit hebt?
4: Nou ja, ik denk dat dat sowieso wel in een relatie een periode is, dat ze niet over één nacht meteen weet van oké, maken het uit. Dat is een hele periode wat je natuurlijk in zit.
0: Ja.
4: En nou ja, dat heb ik ook meegemaakt. En ik heb daar eigenlijk heel veel nummers. Ik kan een album vullen met allemaal songs die ik vanuit die relatie heb geschreven.
0: Ja.
4: En ja, dit is er inderdaad eentje van. En daar had ik mezelf in beter mogen zien.
0: Mm-hmm.
4: En ik ben blij dat ik dat nu wel heb geleerd.
2: Ja, zelf naar voren schuiven.
4: Ja.
0: Ja, je kunt dat soort liedjes al maken als je met z'n tweeën een IKEA-kast in elkaar zet, bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk de ultieme test al. Je gaat hem zo meteen doen op de radio. Is dat de eerste keer live op de radio?
4: Dat is de eerste keer live op de radio. Bij jullie primeurtje.
0: Lekker. Ja, want hij kwam een week of 2-3 geleden officieel uit. Begin september.
4: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, echt leuk. Kobus, heb je de videoclip al gekeken?
2: Nee, nog niet.
0: Oh, dat moet je even doen. Want dat is eigenlijk een oproep ook aan natuurlijk mensen die van goede muziek houden. Maar ook voor de autoliefhebber is het een clip van je welste. Hè?
4: Ja, het is echt een schitterende auto, hè?
2: Is het een SL300D of iets?
0: Ja, een Mercedes. Ja, zo'n hele oude
2: cabrio.
4: Ja, echt een hele mooie kleur ook.
0: Dus Kobus, als jij op de cabrio let, dan kan Babette zo meteen even gaan zingen. Ja, toch? Zometeen in dit radioprogramma.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Het is Jeffrey Heesen in de middagshow bij Radio Noordzee. Loco, Loco. Hij heeft hem een paar maanden geleden heeft hij hem natuurlijk bij ons in het huis gezongen. Toen nam hij de Loco Waaier mee.
1: Dat was een goed waaiertje voor die temperatuur.
0: Ja, wij zitten natuurlijk in een tijdelijk onderkomen. En de verhuizing heeft plaatsgevonden tijdens onze vakantie. Ik neem aan dat de Loco Loco Waaier wel veilig is gesteld, toch? Dat...
1: Nee, ik heb een checklist uitgevoerd. Ja? Al onze requisieren zijn allemaal overgekomen uit de studio.
0: Oké, dan, dan is het goed. Jongens, bijna 17:45. Nou ja, Kobus, jij riep het eigenlijk al terecht net.
2: 17:45, dan is het Babette-tijd.
0: Ja, Babette-tijd. En Babette staat inmiddels keurig op het podium. Dat is denk ik de plek waar jij misschien wel het lekkerste voelt, toch, Babette? Of niet?
3: Eigenlijk wel, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Heerlijk, nou, we zijn blij dat je er bent en dat jij jouw nieuwe track komt zingen. Wat doe je nou nu op Radio Noordzee? Dit is Babette!

0: performance.
1: Hoppakee. Dank jullie wel.
2: Doet ze gewoon eventjes. Heerlijk, wat doe je nou, Babette, op Radio Noordzee? Babette, als jij terugkijkt naar de Babette die destijds op het Voice-podium stond, en je kijkt naar de Babette van nu met inmiddels een schat aan ervaringen en miljoenen streams op je naam.
1: Ja.
2: Welk advies had jij jouw jongeren zelf toen willen geven, als je terugkijkt?
1: Neem het leven niet zo serieus.
0: Oh, dat is heel mooi.
2: Dat is het beste. Ja. Dat is het beste. Hoe eet jij een bossenbol? Want je komt uit een bos.
1: Ja, we hadden het er net over. Ik vind het dus helemaal niet zo heel erg lekker. Maar nee. Goed, als ik hem eet, ik denk dat ik er gewoon volledig voor ga en gewoon een hap er midden in zet.
2: Dat is
0: een neus in de slagroom.
2: Dat is, maar hoe kun je nou niet van bossenbollen houden als je uit een bos komt?
1: Ja, dat is slecht, hè. Ik weet het. Ja. Maar ja, slagroom is gewoon echt niet mijn ding.
2: Oké. Mocht je nou de volgende keer weer naar Hilversum komen, naar het huis van de Hollandse Hits, onthoud dan altijd dat wij er wel van houden.
1: Ja, dat is goed. De volgende keer is bossenbollen Ami.
2: Zeg, wij hopen van harte dat we nog ontzettend veel van je gaan horen.
1: Ja, dat is heel lief van jullie. Ik hoop het ook.
2: Ja, we vonden het echt heel erg tof dat je bij ons was vandaag.
1: Dank jullie wel.
2: En we zullen elke dag als we Wat Doe Je Nou draaien met extra veel plezier aan je denken. Van.
1: Nou, dat is lief. Dank je wel.
2: Dames en heren, Babette, dank je wel. Yes. Dank je wel, Babette. Heerlijk.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu Perfect Koffer Afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Alle Sigma verf bestel je bij
6: verfwinkel.nl. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.

0: voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 42 vertragingen staan er nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A58 Vlissingen Bergen op Zoom voor Hogerheide. Daar is je vertraging 35 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp 23. En de laatste is de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Linnen. En daar is je vertraging 1,5 uur.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: dag. Leuke vrouw Babette, superleuk. Echt top.
1: Wat een goede track, hè?
0: Ja, goed. Ja, wat doe je nou? Inderdaad, live in het huis van Hollands Hits. Even wat ander nieuws van deze dag. Hives.
1: Ja. Ik werd wakker en het eerste wat ik op mijn telefoon zie is een pushmelding. Hives is terug.
0: Ja, Hives terug.
1: Dan gaat je jonge hart een sprongetje maken.
0: Ja, het is exact 22 jaar nadat het Nederlandse sociale netwerk werd opgericht. We kunnen vanaf vandaag weer krabbelen en glitterplaatjes versturen. De dansende banaan ook terug, denk ik wel, hè?
1: Ja, dancing banana.
0: Hives wil niet alleen teren op nostalgie. Geen eindeloos gescroll. Geen verslavend algoritme dat bepaalt wat jij te zien krijgt. Gewoon weer contact met mensen die je daadwerkelijk kent. En ja, misschien is de timing wel perfect, want oude trends zijn sowieso weer helemaal hip. Jongeren lopen met bedraden oortjes, fotograferen met digitale camera's, luisteren naar vinyl.
1: Ja, ja.
0: Zelfs klaptelefoons maken een comeback. Riske Bette is managing director bij het Mediahuis die Hives weer terugbrengt. Dag Riske, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wij dachten vanochtend, we gaan je even porren vandaag.
2: Ja, nou, dan moet je nog heel even geduld hebben.
0: Ja?
2: Het porren staat boven, ongeveer bovenaan de lijst van zaken die nog toegevoegd gaan worden.
0: Oké, dan is het...
2: Maar je had wel kunnen krabbelen en kunnen vertellen wat je aan het doen was. En lid kunnen worden van de Hive.
0: Ja, onwijs zo. Ja, mooi. Schitterend.
1: Nou, sterker nog, Riske. Ik heb vanochtend gelijk, toen ik de pushmelding binnenkreeg, heb ik Hives op mijn telefoon gezet en het ook ingelogd. En ik heb de eerste dansende banaan al bij een Hive vriend op zijn wie wat waar gezet.
2: Kijk, dat is dat toch wel een goed gevoel, of niet?
0: Riske, waarom dachten jullie 2026 is het moment om Hives weer terug te brengen?
2: Ja, een aantal redenen. Ten eerste omdat het onszelf heel erg leuk en goed leek. Maar dat is natuurlijk niet voldoende reden om zoiets te doen. Dus dat hebben we gedaan. We hebben heel veel onderzoek gedaan. En wat we zagen in dat onderzoek met een extern bureau die daar helemaal goed in zijn. En die kwamen bij ons terug met, nou, het is best wel heel erg duidelijk dat Nederland wel zin heeft in een sociaal platform zonder algoritmes. En dat wel echt gaat over contact met vrienden.
0: Ja, wat je zegt, jullie zetten hier nadrukkelijk af, hè, tegen dat eindeloze scrollen en verslavende algoritmes. Hoe ziet Hives eruit als je dat allemaal weghaalt dan? Wat zie je als je de app opent?
2: Nou, wat je ziet is, als je binnenkomt, kun je profiel maken. Dat is ook echt een beetje zoals vroeger, met leuke kleurtjes en helemaal zoals jij dat wil hebben.
0: Ja.
2: En vervolgens kun je vrienden gaan zoeken, je kan vriendschappen zoeken, gaan versturen. Je kan je ook lid melden bij een Hive. Dus dat kan een sportvereniging zijn of een onderwerp wat jou heel erg interesseert. En die kun je dan, daar kan je een verzoek naartoe sturen dat je daar lid van wordt. En dan kan je de krabbels plaatsen op de tijdlijn van je vrienden of op het profiel van je vrienden. En je kan laten weten wat je aan het doen bent.
0: Oh, zo leuk. En heb je trouwens nog wel functies uit het oude Hives kunnen behouden in de nieuwe Hives?
2: Ja, we hebben een heel aantal zaken eigenlijk meteen meegenomen. En je noemde al de dansende banaan.
0: Ja?
2: Ja, de tijdlijn, daar staat ook gewoon weer heel veel wie wat waar. Dus dat je echt gewoon lekker gaat vertellen wat je aan het doen bent. Er zitten ook alle emojis. En Hives had heel veel eigen emoties die je ook niet op je telefoon terugziet. En jij noemde net al het porren, maar dat zit er nog niet in. En dat komt omdat we ook heel erg graag willen weten van de nieuwe Hive-gebruikers wat ze graag toegevoegd zouden willen zien in de komende periode.
0: Oké. Dus we mogen ons er een beetje tegenaan bemoeien.
2: Absoluut.
0: Leuk, Riske. Ja, je hebt ons weten te overtuigen. Tegenover mij zit onderzoeksjournalist Kobus Bosga. Kobus wil ook nog even een goede vraag stellen, denk ik.
3: Riske, ik ben benieuwd. Want in 2010 kocht de Telegraaf Mediagroep Hives voor, bijna 44 miljoen euro. Dat hebben jullie dus geïnvesteerd. Dat 16 jaar later brengen jullie dat Hives weer naar buiten. Waarom hebben jullie dat destijds niet gelijk gedaan?
2: Nou, destijds kwam natuurlijk Facebook om de hoek zeilen.
0: Ja.
2: En die hadden toen een belofte die echt eigenlijk identiek was aan die van Hives. Alleen nu we zoveel jaar verder zijn, weten we dat Facebook een hele andere afslag heeft genomen. En dat Hives in de vorm die het heeft een heel nieuw product is. Dus ik denk dat dat het grote verschil is op dit moment.
0: Ja, eigenlijk is dat een hele leerzame periode geweest voor jullie.
2: Zeker. Ik denk eigenlijk voor een heleboel van ons om te zien hoe die big tech zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren. Dat had denk ik niemand kunnen voorstellen dat het zou gaan op de manier zoals het gegaan is.
3: Staat mijn oude profiel nog? Kan ik die nog terugvinden?
0: Laten we niet open, Kobus.
2: Ja. Nee, die is er niet meer. Want dat kan dus qua privacyregels niet.
0: Oh nee.
2: Al die informatie is weg. Dus je kan lekker een heel fris nieuw profiel aan maken.
0: Ja, leuk.
2: Met de hobby's die je nu hebt en de vrienden die je nu hebt.
0: Oké, nou hoor.
1: Het zal een leeg profiel worden.
0: Ik zal niet alle hobby's erop zetten komen zoals ik jou was. Is Jan Paparazzi er nog eigenlijk, wil ik dan nog even weten aan,
1: de clown.
0: Aan het einde, Riske?
2: Ja, nou we hebben natuurlijk onze best gedaan en gedacht, ja, wie is nou echt de perfecte vervanger voor Jan Paparazzi. En dat is jullie radiocollega Barry Pas geworden.
0: Dus die, als je zeg maar geen profielfoto doet, krijg je die?
2: Ja, met een mooie neus.
0: Nou,
2: dat is ook
0: wat.
2: Ja.
0: Nou, we zijn hartstikke blij dat het weer in de lucht is. Dankjewel voor de heldere uitleg, Riske. En we gaan heel gauw met elkaar krabbelen.
2: Hartstikke leuk. Dank jullie wel.
4: Je hoort het.

0: was vorige week de Hollandse hitflits bij Radio Noordzee. Monique Smit en Kido van der Graaf.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, je hebt het Thomas al horen vertellen eerder vandaag. Het is de Nationale Koffiedag. En nou ja, we slurpen heel wat koffie af met z'n allen.
2: Hoeveel bakjes drinken jullie ongeveer per dag?
3: Dat ligt er. Ik denk tussen de drie, maar ik heb ook wel eens dagen dat ik er zeg maar 3, 4, soms wel eens 5. Maar meestal zijn het 3 bakjes.
0: Ja, ja, dat is ongeveer.
2: Ik denk wel 6, 7 bakjes.
0: Oh, echt?
2: Ja. Ja.
0: Oh, joh.
2: 'S Ochtends sowieso 2, als op het werk komt 2, dan tijdens de uitzending nog 2.
0: Dan kun je geen koffie noemen wat we hier weg slurven, toch wel?
2: Nou, er staat koffie boven, maar het is de bekende Talpa-blend, hè?
0: Ja, dan wel lekker bakkie.
2: Ja, lekker Talpa-blendje.
0: Welke hit over koffie heb jij te grazen genomen vandaag in de quiz?
2: Dat kan er natuurlijk maar één zijn. Veo heeft de kunst met een kopje koffie.
0: En daar is één woord weggebliept. Luister heel goed.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Ik sta op, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een...
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja.
2: Ja, hoe wankel je door het huis? Is dat A als een kakker, B als een glad jakker, of is het antwoord C als een stakker?
0: Een stakker, oké. Okay. Kakker, glad jakker, stakker.
2: Hij is best lastig eigenlijk vandaag, moet
0: dat
2: ik zeggen.
0: Ja.
2: Dat kan gewoon alle drie, hè?
3: Ja. Pittig bakkie?
2: Het is een pittig bakkie, geen Haags bakkie.
0: A, B of C, en dan denk ik het beste in de fonkelnieuwe Radio Noordzee-app.
2: Inderdaad, je downloadt hem in de Google Play Store, in de Apple App Store, en dan kun je gewoon rechtsboven inklikken. Daar staat het WhatsApp-icoontje, en dan kun je A, kakker, B, gladjakker of C, stakker invoeren.
0: En als je de app al op je telefoon hebt,
2: ja,
0: dan hoef je hem niet te binnen te halen, denk ik. Toch? Dan kun je gewoon meteen, boem,
2: dan kun je gewoon gelijk
0: zaken doen.
2: Openen,
0: ja.
2: WhatsApp,
0: ja.
2: Sturen.
0: Kakker, gladjakker, stakker. A, B of C in de Radio Noordzee app. Meld je snel, want nou ja, een beetje binnen een half uurtje soort van de ontknoping waarbij je dus kans maakt op de sleutelhanger met een klompje eraan en de Radio Noordzee koffiebeker van Mok Koning. Dus heel simpel, A, B of C in de Radio Noordzee. Dit is Cadans, hier is Intimiteit in de middagshow.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey! Oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Morgen af en toe een zonnetje in het noorden ontstaan. In de middag wel wat buien. De temperatuur komt morgen uit op uiteindelijk 19 tot 21 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Er zijn nog 4 vertragingen op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Antwerpen-Dinteloord voor Markiezaat, 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 7 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. En daar is je vertraging 10 minuten.
0: Echt met de precisie van een Zwitsers uur.
2: Niet normaal, hè?

0: binnen, een jaartje ouder en ook weer een jaartje wijzer.
1: Yeah. Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Met onze eigen Feinerik, Maarten Steendam. Goedenavond, jongen.
2: Dank je.
0: Heb je een leuke verjaardag gehad?
2: Ja, absoluut. Ja, gisteren was ik in Eindhoven. Oh. Ik ben in het oude Evoluon geweest. Dat is nu een heel hip museum. Ja. En een rondleiding bij PSV.
3: Oh, door het Philips Stadion. Ja, okay.
2: Leuk. En dat was echt heel leuk.
0: Ben je PSV-aanhanger?
2: Nou, dat komt zo. Toen ik een klein jongetje was, toen kwam Hans van Breukelen in mijn dorp een winkel openen. En ja. Dat was in 1988. Ja, ja, dat was het jaar van PSV. Ja, en toen dacht ik, oh, ik hoor gewoon bij de beste nu. Ja. En sindsdien is het PSV.
0: En het jaar van het EK natuurlijk ook. Heeft hij ook gekiept? Heeft hij nog, met het oogje.
2: Ja,
0: heeft hij
2: met het vingertje. Gestopt, ja. Die wordt ook geëerd hoor, in dat stadion. Net lekker. Als René van der Gijp trouwens. Die hangt er ook met een fotootje.
0: Ja, lekker. Nou, je hebt een mooie dag gehad.
2: Absoluut.
0: Goed zo, jongen. Nou, fijn dat we je even vergeten waren zondag. Maar we hebben het allemaal goed gemaakt.
2: Zo is dat.
0: Vanavond even naar 10:30, Hart van Nederland. Wat zit erin?
2: Ja, we klagen natuurlijk met z'n allen steen en been over de benzineprijzen. Is natuurlijk ook schreeuwend duur geworden. Maar terwijl wij mopperen hier in ons studiootje, zijn er ook Nederlanders die er echt wat aan gaan doen. Die hebben met z'n allen op een marineschip gezeten. Een half jaar lang naar de straat van Hormuz. Om daar wat eigenlijk? Ja. Wat hebben ze daar nou eigenlijk gedaan?
0: Ze zijn nu terug.
2: Nee, dat moet je natuurlijk kijken. Dus we spreken ze weer tussen de hereniging met loved ones.
3: Dat is altijd mooi om te zien, hè?
2: Ja. Dat wel, maar wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Of hebben ze gewoon een beetje duur betaald rondgedopperd thuis?
0: Goeie
3: vraag.
0: Ja, goede vraag. En het antwoord krijgen we dan weldra.
2: Ja, ik moet iets bewaren, toch?
0: Natuurlijk.
2: Nou, zo heb ik er nog eentje. Rotterdam gaat op steeds meer plekken betaald parkeren invoeren. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend voor iedereen. Maar heel veel Rotterdammers die gaan daar over protesteren vanavond op het stadhuis. 36 hebben een plekje gekregen om in te spreken vanavond.
3: Wordt een lange zit.
2: Dus dat wordt lang en kijken wat ze voor elkaar kunnen krijgen.
0: Okay, ja.
2: En heeft dat zin met z'n allen protesteren? Nou
4: ja, en moeten ze betaald parkeren als ze daar zijn?
0: Ja,
3: dat is het. Stadhuis, hè?
2: Ja,
3: stadhuis, dat is een dure garage daar.
2: Ja. En we hebben nog een heel mooi verhaal van Tom uit Honselersdijk, zo onder Den Haag. Hij liep de deur uit, hij schrok zich helemaal kapot. Oh. Vloog een meter de lucht in. Oh. Begon om zijn moeder te roepen. Nee. Want, wat zag hij in zijn ogen? Ja. Een slang!
0: Nee.
2: Een echte. Later bleek een blauwe ringslang. Oh. Dus dat is geen slang
3: gevaarlijk.
2: Die van nature hier voorkomt. Dus daar had even iemand niet goed op gepast. En het mooie is, wat ik net allemaal verteld, dat is gefilmd. Dus dat kun je ook vanavond zien. Zo'n ringbel, weet je wel, zo'n deurbelcamera.
3: Oh, fantastisch.
2: Geweldig.
0: Ja. Nou, het wordt me wel even een show vanavond, Maarten.
2: En Hives, hè? Zijn jullie alweer terug?
3: Nou, ja, vanochtend gelijk.
2: Oh ja, je bent een van de eerste.
0: Ja. Ja. We hebben net even met Riske Bette gebeld van Hives. En hartstikke leuk. Ja, 10.000 mensen konden erop vandaag. Daarna lag het eventjes plat. Het wordt waarschijnlijk aangestuurd door een hele oude computer nog uit 2004. Maar Hives is aanwezig en ik vroeg, kunnen we ook gaan porren binnenkort? Want dat kon vroeger al.
2: Ja, ja.
0: Dat kan nu nog niet. Maar die functie wordt binnenkort wel een keer aangezet. En waar ik dus ook benieuwd naar was. En jij moet dat weten, Maarten.
2: Oh, jee.
0: Want jij bent een beetje van dezelfde generatie. Jij bent iets jonger natuurlijk wel. Maar vroeger, als je bijvoorbeeld geen profielfoto had op Hives.
2: Ja.
0: Ja, wie zag je dan met een rode neus?
2: Ja, dat was Bassie. Toch?
3: Nee.
2: Wat dan?
0: Jan Paparazzi.
2: En dan Jan een rode neus.
4: Ja, met een rode neus.
0: Ja, dat is wel een rode neus.
3: Bij Jensen op de bank.
0: Clown.
2: Ja.
0: Dat was zeg maar het profielfotootje van Hives vroeger.
2: Ja, zeg maar wat het ei van Twitter was.
0: Ja.
2: Dat, is,
3: dat was Janneman.
0: Ja, nou ja, er komt Jan terug, hebben wij even gevraagd. Maar er komt dus iemand anders met een rode neus als profielfoto terug. Wie was ook alweer komers?
4: Barry Paf.
0: Barry Paf met een rode neus.
2: Die had ook een rode neus.
4: Ja. Nou, ze hadden beter witte kunnen nemen, maar
3: nou, komen ze ook wel weer.

0: Meadow Abe in de middagshow. En ik laat je nooit meer gaan. Tenminste, als ik je heb, dan laat ik je nooit meer gaan. Ik vind dit altijd een mooi moment. Het is toch de ontknoping van altijd een hele spannende quiz.
1: Radio Noordzee.

0: hoofdrolspeler in de quiz is vandaag Roelof. Goedenavond.
1: Goedenavond, jongen.
0: Hoeveel bakjes doe jij op een dag, Roelof?
1: Dat zou ik je heel eerlijk zijn.
0: Ja?
1: Nul.
0: Oh, je bent niet van de koffie.
1: Nou, ik ben meer van de blikjes, laat het zo zeggen.
2: Dat zit er ook in.
0: Maar heb je dat nodig dan? Ben je zo druk dat je af en toe wat energie nodig hebt?
1: Nou, ik begin op... Ik ben
0: al
1: 7 uur klaar, dus...
0: Dan
2: kunnen we wel een paar hebben.
0: Ja, dan moet je af en toe wel een paar vleugels hebben ook, hè?
1: Ja, dat dus.
0: Ja. Zeg, ik laat jou de opgave uit de track van VOF de Kunst nog één keer horen, Roelof. Daar gaan we.
3: Radio Noordzee.

0: Ik wankel door het huis als een A. kakker, B. gladjakker of C. stakker. Rolf, het woord is aan jou, jongen.
1: C.
0: C. stakker. Nou, laten we even horen.
2: Radio Noordzee. René.

0: de Radio Noordzee koffiebeker. De mok van Mokkoning heb je ook te pakken.
1: Ja, toppie, toppie, toppie.
0: Hoe laat ben je thuis vanavond, Roelof?
1: Nou, ik heb nog één pakje schoon te maken en dan auto schoonmaken en dan gaan we naar huis. Uurtje of 7:30, half vandaag.
0: Kijk, oh. En dan ga jij mooi jouw dinsdagavond een beetje gezellig vieren, toch, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Doe je goed. Nou, leuk dat je meespeelde en wel thuis, jongen.
1: Dankjewel, jongen.

0: Hey Tino! Tino Martin, Billy Dans. Ik hoor niks geks in de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, het is denk ik tijd om de boel maar op te pakken en dicht te klappen.
1: Nu al?
0: Ja, het is bijna 7:10. De tijd gaat spontaan in één keer heel hard.
1: Jammer.
0: Nou, er is een punt aan draaien, ben ik bang. Oh.
1: Ja, het is echt tijd om er inderdaad een punt aan te draaien.
0: Oh, zeg het maar. Prutser. Ja. Prutser. Ja. Ik kan er niks aan doen, maar
2: maakt het wel spannend.
0: Ik was zo op van de zenuwen vandaag dat ik hier weer heen moest. Dat ik
1: van alles misgaat.
0: Op een verkeerde knop druk, maar ik beloof je, het gaat nooit meer gebeuren.

0: dat presentatrice Hanneke Groenteman begin 2026 haar rijbewijs is kwijtgeraakt. Nadat ze 's avonds heel hard tegen een lantaarnpaal was gereden.
1: Oh.
0: 87 jaar en vanwege haar leeftijd en de aard van het ongeluk moest ze meteen medisch onderzocht worden. Dat gaat via het CBR.
1: Ja.
0: Inmiddels heeft ze te horen gekregen dat ze haar rijbewijs binnenkort wel weer terugkrijgt.
1: Oh. Gelukkig maar.
0: Voetgangers in Amsterdam wordt wel geadviseerd om voor de zekerheid toch maar even op de stoep te blijven staan als Hanneke komt.

0: acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Zondag over meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wiel zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wiel zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wiel noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappen

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zit

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe AVOL.

0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan 2 enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen 2 Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprint van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de 2e keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmelk, the moo you can't resist.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: doneert.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet.
6: Gaat hard.
5: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen, met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
1: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Flits. Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido.
1: Dus rapido. Ik ben op die Podimo.
0: De Hollandse Hitflits.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a what? And give you a what?
10: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. En de automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: zelf deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Overal in Nederland te ontvangen.

0: moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
16: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
17: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Moelenmelk, the moo you can't resist.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat

0: was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Zuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21.